0: Sorry, Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. En ook had hij een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastori werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastori was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: De nieuwste Nederlandstalige hits. Je hoort ze in de Nederlandse muziekkoepel op RTV Slos.
1: Dames en heren, pen en neer, schrijf je laatste zin af.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou hebben geprobeerd haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. En ook had hij een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

Het is net. Het is net alsof hij dood is. Sinds hij voor het laatst mijn hand optilde. Alsof hij nooit meer zeggen kan. Alles wat ik nog zeggen wilde.

te lang. En mijn lief, wat was ik bang. Om alles te verliezen wat hij had. En alleen te moeten staan. Ik deel van hem, hij deel van mij. Hij kon niet kiezen tussen wie hij was en dan zou willen zijn. Hij wilde tegen jou niet liegen, maar dat deed hij.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou hebben geprobeerd haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, meldde Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series, en ook had hij een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

Ik loop mijn loopje, drink mijn drankje en ik zwaai en ik zwier. De verrassing van de nacht, een ridder in mijn vizier. Je stelt je voor een harde handdruk en een kus op mijn wang. Ga ik te snel weer? Ja, maar ach, ik houd me niet in bedwang.

0: Nederlandse muziekkoepel.
1: De nieuwste Nederlandstalige muziek. In de muziekkoepel. Bij RTV Slos. RTV.

0: Een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou hebben geprobeerd haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. En ook had hij een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: De beste muziekmix.
1: De beste muziekmix.
2: Op 105.4.
0: 105.4. RTV Slos.
1: RTV Slos.

was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik hield zomaar ineens van jou. Je hebt niet in de gaten.

0: niet eens gezien.
1: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
2: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
3: Kasper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou hebben geprobeerd haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, meldde Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. En ook had hij een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou hebben geprobeerd haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series, en ook had hij een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
2: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
2: Voor iedereen.

0: Jouw muziek
1: en het actuele regionale nieuws hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
2: RTV Slos.
1: Op radio, tv en internet.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou hebben geprobeerd haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, meldde Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. En ook had hij een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaans media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou hebben geprobeerd haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, meldde Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. En ook had hij een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.
4: Mijn naam, mijn naam.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou hebben geprobeerd haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series, en ook had hij een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.
4: Kijk, het is een tijd van werken en een tijd van genieten.
5: Het is zondag, gezellig, Geert en Marieke.
4: Ja, dat is echt genieten van de allerbovenste planken.
6: Testing 1-2.
7: Het is zomer. Het is zomer.
8: En de muziek klonk nog nooit zo lekker.

0: Zo, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, goed. Wat is zomers begin?
0: Ja, ik denk ik begin een beetje. Ja, dat doen we toch al.
1: Ja, dat is lekker.
0: Eigenlijk al een paar maanden.
1: Zeker.
0: En dat gaat ook nog wel een tijdje zo door. En het tweede wat een tijdje zo doorgaat, is dat er een heleboel gouden oude muziek gedraaid wordt. Ook van die zomerse muziek.
1: Ja. Zo in dit programma. Nou, ik kijk er naar uit.
0: Het is tenslotte niet voor niks zomer. Allereerst van harte gefeliciteerd. Weet je wat?
1: Nou.
0: Je bent jarig.
1: Ja, ik ben jarig. Ja.
2: Ik doe een muziek voor de jarigen.
0: Ja!
1: Zeker. Happy birthday to you. Wat leuk.
3: Happy birthday, Marieke. Happy birthday to you.
0: Nou, nog eentje dan.
4: Ja,

0: Ik voel me wel echt jarig nu, hoor.
1: Maar dat moet ook natuurlijk.
0: Ja. Wat heerlijk.
2: Nou,
1: hoera, ja.
0: Nou, wat lief. Dankjewel.
2: Ik zeg namens de gehele lokale radio hier. Of Omroep de Werven.
0: Ja.
2: Van harte gefeliciteerd.
0: Hartelijk dank.
2: Hoe was je
0: ontzettend
2: dan?
0: Leuk. Dit is eigenlijk een beetje een rustige verjaardag. En eigenlijk is elk jaar mijn verjaardag wel rustig. Want er zit altijd midden in het Woodstock weekend.
2: Ja, maar dat doe je zelf natuurlijk.
0: Ja, dat is waar. Maar het is dan ook echt geen beginnen aan om dan een verjaardag te vieren. Want de helft ligt brak op bed en de andere helft moet nog bijkomen. En ik vind het heerlijk om dit soort dingetjes te hebben. Maar ik ben niet mega zelf verjaardagvierder. Voor mijn eigen verjaardag.
2: Maar er is toch wel taart vanmiddag?
0: Er is vanmiddag zeker taart. Ja, jullie zijn zeker welkom voor taart.
2: En hoe was je week verder?
0: Nou, ik had natuurlijk mijn eerste vakantieweek. Het was een goede week. We zijn lekker aan het water geweest bij vrienden in Friesland.
2: Dat vliegt voorbij, hè, zo'n eerste week.
0: Ja, gaat hartstikke snel. We zijn naar het zwembad geweest. We zijn natuurlijk naar Woodstock geweest, hè, pap? Dat hebben we ook nog. Was ook ontzettend gezellig. Ja, dan is zo'n week ook weer zo voorbij. We hebben geklust. We hebben Duco's kamer aangepakt.
2: Heerlijk.
0: Ja, dus we hebben echt best veel
2: gedaan. Ook van die vakantieklusjes natuurlijk.
0: Ja.
2: En mijn week ook rustig, eerlijk gezegd. Mijn week was natuurlijk ook Woodstock. Ik ben bij Woodstock Radio geweest.
0: Oh ja, hoe was dat?
2: Viel me een beetje tegen. Wel goede apparatuur, alles voor elkaar. Ja. De muziek is niet helemaal mijn ding. Maar ja, wat wil je ook? Ik ben 100 jaar, dus dan wordt het wel eventjes een klein beetje anders.
0: Ja.
2: Maar het was best wel gezellig, wat professioneel wat ze daar deden. Dan vond ik wel.
0: Goeie, dat is goed.
2: Goede stream erbij en al die dingen meer.
0: Ja, dus. En ik zag ook s'avonds wel, dan draaien ze ook op het terrein. En dan staat het daar best wel vol, hoor, daarvoor met jeugd te dansen en te doen. Dus het heeft wel goed effect.
2: Ja, en voor de rest was het de week van...
0: Van de kippetjes. Oh ja. Ja, daar hebben we ook nog wel een leuk liedje voor trouwens.
2: Ja, van Van Duin.
0: Van Duin, ja.
2: Waarom vertellen we dit? Ja, dit is eigenlijk een complete familieshow. Het is net Radio 5.
0: Nou, maakt het maar niet uit.
2: Mijn zoon heeft een toom kippen gekocht. Zeg je dat? Een toom kippen gekocht?
0: Ik heb nog nooit van een toom gehoord, maar ik denk dat dan wel klopt.
2: Zoek dat maar eens op.
0: Ik ga het even op.
2: Ga ik ondertussen wat anders doen? We doen altijd de tweede plaat rock en roll. Ik heb dezelfde uitgezocht als een... Hou je mond. Als een paar weken geleden, omdat ik die gewoon hartstikke leuk vond. Van de Mona Lisa Twins, maar door het gedoe allemaal is die ondertussen... Oh nee, daar is ze weer. Maar die heb ik een paar weken geleden ook gedraaid, maar ik vond hem zo mooi. Johnny B. Goode heet dat, van de Mona Lisa. Kun je dat nog herinneren?
0: Ja, dat kan ik me ook nog herinneren. En ondertussen, een toom kippen is de benaming van een groep kippen inderdaad... Ja. Die doorgaans bestaat uit een haan en meerdere hennen.
2: En dan had ik nog een weddenschap verloren met Tour de France...
0: Ja, ik had gelijk, hè? Ja. Ik heb gisteren ons programma nog teruggeluisterd. Toen hoorde ik dat ik denk, oh, daar moet ik toch nog even over beginnen morgen. Ja, soms dan weet ik dat gewoon. Dat onthoud ik dan met leuke
2: dingen. Dus liedjes. Ik heb een fles wijn verloren.
0: Oh!
2: Dat hebben we toch gezegd?
0: Hebben we daarom gewed?
2: Ja.
0: Oh, dat weet ik al
2: maar
0: niet eens meer.
2: Maar jij lust helemaal geen wijn.
0: Waarvoor heb ik om wijn gewed?
2: Dus ik heb iets anders voor je. Een cadeautje.
0: Een cadeautje.
2: Pak uit onder de rock and roll. Oh.

0: Danny Bigoon.
1: Nou, ik heb een mooi cadeautje gekregen.
0: Vertel.
1: Ik heb een heel mooi armbandje gekregen van mijn ouders. Ontzettend bedankt. Heel blij mee. Prachtig. En ondertussen ga ik even naar een krantenbericht. We gaan richting Krachenburg. Want Krachenburg die maakt zich op voor weer een editie van de Autocross van Krachenburg. Dit jaar is het tweedaagse evenement op vrijdagavond 14 en zaterdag 15 augustus. En de organisatie, nou, die verwacht toch zeker honderden bezoekers. Meer dan 200 deelnemers gaan knallen tijdens de Autocross. Zij starten in verschillende klassen, zoals de avondcross op vrijdag en de polderklasse. En dan heb je ook nog een klasse voor junioren, driewielers en vrije standaard op zaterdag. Nieuw dit jaar is de brommerklasse voor deelnemers tot en met 16 jaar. De races beloven spectaculair te worden met veel opspattend modder en een hoop decibellen. Ja, dat denk ik ook. Als je daarnaast woont, dan gaat dat zeker wel geluid opleveren.
0: Net als Woodstock.
1: Dat denk ik zeker, ja. De baan is niet recht, maar bevat 5 bochten. En s'avonds treden er ook nog eens artiesten op in de feesttent. Dus het wordt hartstikke gezellig. De meest bekende daarvan is ongetwijfeld Frans Bauer. Onder andere, nou, dat hebben ze toch goed geregeld.
0: Die komt daar?
1: Ja, die komt daar.
0: In Krachenburg.
1: Maar niet alleen Frans Bauer. Moet je zelf opletten. Samuel Welte komt ook nog. De Vliegende Hertjes, boer Benny komt ook nog. Nou, dat is niet zomaar een feestje, hoor, daar in Krachenburg. Goed geregeld.
0: Zouden ze luisteren in Krachenburg naar ons, vast
1: wel? Ik denk toch wel iemand. Ja, dat hoop ik wel.
0: Oké. 105.4 FM en de frequenties van Radio Centraal. En niet te vergeten, we zijn er ook op DAB. Uit het vaderland, ze heet wezen dan maar eentje. Flair en door het oog.

0: van de naald.
1: Door het oog van de naald of van de nacht?
0: Nee, van de naald.
1: Oh, ik
0: dat zeggen ze toch wel eens. Je bent door het oog
1: klopt.
0: Van de naald.
1: Maar ik dacht dat die zong de nacht, maar daar heb ik niet goed op gelet. Nee. Nou, maakt niet uit. Ben je elders bij Live in het Park geweest?
0: Nee, nog niet, nee.
1: Ik hoorde van de week op een verjaardag, we zaten ook nog op een verjaardag trouwens van de week. Mijn oom, die was al 2 keer geweest, want er komen best wel leuke artiesten elke woensdagavond. Aanstaande woensdag 5 augustus komt de 3J's.
0: Oké. Okay.
1: Weet Anja dat?
0: Nee, maar misschien nu wel ondertussen.
1: Ik ga dat eens even naar haar appen. Het trio uit Volendam die brengt herkenbare akoestische folkpop sound in het Nederlands. En kenmerkend voor de 3J's zijn de akoestische klanken, rijke melodieën en verhalende teksten over het leven, liefde, maar ook het verlies. Het voorprogramma wordt verzorgd door de band Two Faces. Dit duo brengt in de kleinste bezetting grote rockklassiekers. Het begint vanaf 9 uur en de kaarten kan je via de website halen van de gemeente.
0: Nou, ik meende dat er een nieuwe single was van de 3J's, maar die ben ik eventjes kwijt. Dus doen wij maar gewoon een vrolijke plaat nu.
1: Ja, het lijkt me hartstikke leuk.
0: Susanna Veldmeijer wel eens van gehoord?
1: Nee.
0: Luister. Die heeft het over de nacht van je dromen. Vul zelf maar in.

0: Vrolijke plaat.
1: Ja, nou, niks mis mee.
0: Susanna Veldmeijer met I-J en een E.
1: Hartstikke vrolijk.
0: E. Ja, ik denk, hij begon nog zo leuk met het gedoe van de zomer en zo.
1: Nou, ik zag over vrolijke muziek gesproken, even snel tussendoor. Ik zat gisteravond met Kjeld, dan heb ik het over vrijdagavond. Muziekplein, feestplein, op het muziekfeestplein. Op Nederland 1, elke vrijdag. En daar komen natuurlijk al die Nederlandstalige artiesten. Ja. En daar heb je ook allemaal vrolijke muziek. Dat is allemaal vrolijk. Het is heel gezellig. Dat is altijd heel gezellig met
0: z'n tweeën. Dat moet ook wel natuurlijk. Dat is zo'n plein vol, dan iedereen zingt. Trouwens, dat is over... Even over Woodstock.
1: Ja.
0: Dan is er een muziekband, een orkest, een artiest. Eén tik, één zin.
1: Ja.
0: En de hele zaal zingt alles mee.
1: Ja, dat is toch fantastisch.
0: Heerlijk.
1: Dan heb je een heel goed nummer gemaakt.
0: Dat heb je ook met sommige van die gouden ouwe.
1: Nou, inderdaad. En daarover gesproken. Ik krijg een hoes in mijn handen gedrukt. Van The Darts. En dan denk ik, wat is dat ook alweer? Maar dan zie ik de titel en dan weet ik het gelijk.
0: De pijl.
1: We gaan luisteren naar we gaan luisteren naar een Amerikaanse doo-wop groep. Come back, my love. Come.

0: zonnebrandolie denken.
1: Aan wie?
0: Er is een liedje die in het Nederlands, dan zingen ze zonnebrandolie.
1: Ja, dat is er ook, ja.
0: Ja, dus ik moet altijd aan zonnebrandolie denken.
1: Ik zoek het eventjes op.
0: Die zijn er toch alweer.
1: We zoeken dat eventjes op, zonnebrandolie.

0: Ja, dat hebben ze niet bij Woestok Radio, hè? Van die mooie, zwoele jingles.
1: Ja, ze hadden wel een paar jingles. Maar
0: oh, dat wel.
1: Ik heb nog even gezocht naar de jingles die wij vroeger draaiden bij Woestok Radio. Ja. En die zagen, die hoorden er een stuk beter uit.
0: Ja, vind ik ook, zeker. We hebben vandaag geen slecht nieuws. En ook dit is een goed bericht uit de krant. Want van al het slechte nieuws worden de bewoners van het voetelingshuis moe en verdrietig, staat hier in de krant. Oh, dat vertelt Erika Kaartus. En die is medewerker van de woonzorglocatie voor mensen met geheugenproblematiek in Steenwijk. Het bracht haar op het idee van de Goed Nieuwskrans, Hart voor Steenwijkerland. Die is voor alle inwoners van de gemeente. En op dinsdag 22 september verschijnt de tweede editie bij de nieuwsbode De Kop.
1: Dat is onder andere van Dick Brandt. En die, die zorgt ervoor dat ons programma altijd herhaald wordt.
0: Ja, zeker. Ja. Dat doet hij hartstikke leuk.
1: Goeie krant, Dirk.
0: Absoluut, absoluut. De gelegenheidsredactie roept alle lezers op om nu al hun goede nieuws te mailen voor in deze speciale bewaakkrant.
1: En nog eventjes tussendoor. Over Dirk. Heeft hier niks mee te maken. Maar die doet ook een podcast. En die heeft een podcast gemaakt met Johan Schoteman. Die ken je wel, hè? Met die kuif.
0: Het zegt me niks.
1: Ja, natuurlijk.
0: Nee, zo.
1: Ga luisteren.
0: Oh.
1: Hartstikke mooi.
0: Nou, dat ga ik dan even maar doen. Oké, wat wou je erover zeggen? Nou, dat die podcast er is.
1: Dat die podcast er is en die is hartstikke leuk. Maar sorry dat ik je onderbrak.
0: Nee, dat is goed. Dat is een goede tip. Want daar kunnen mensen naar luisteren.
1: Is ook goed nieuws.
0: Nou ja, wil je adverteren in deze Goed Nieuwskrant? Dan kan je mailen naar jan@brugmedia.nl.

0: Ja, dit liedje luister ik zo vaak. Ik weet precies wanneer die is afgelopen. Ja,
1: ja. Toch wel handig dat je erbij zit. Ja, een klein beetje als, als productie. Dat vind ik dan wel weer handig. We draaien dat nummer al 3 weken alleen omdat jij hem...
0: Ja, ik vind hem heerlijk.
1: Zo leuk vindt. Welkom bij de lokale radio's. Voor Steenwijkerland en wijde... Ik deed dat altijd zo, hè. Wijde omgeving.
0: Ik ben wel benieuwd naar het weer in Otepe in België. Heb je dat toevallig ook?
1: Nee, nee. Waar?
0: Ja, Otepe, zo heet het. Het ligt vlakbij Luik. Nee. Daar gaan we naartoe, vrijdag. Maar vertel dan maar tot en met vrijdag het weer van...
2: Weekend weerbericht.
1: Steenwijkerland weerbericht heb ik wel een klein beetje, ja. Vandaag dan, zondag, trekt er een eventuele aanwezige mist op... en laat de zon zich weer zien. Het wordt, let op, 24 graden met een zwakke tot matige zuidoosten... en later tot noordoostenwind. Die draait dus een klein beetje. In de nacht wederom mist met een minimum van 14 tot graad of 15. Dus eigenlijk niks mee wanneer je nog gewoon bij Woodstock in de tent ligt... of waar dan ook.
0: Ja.
1: Maandag in de herhaling van deze show, hè?
0: Ja, zeker een show, absoluut.
1: Maandag regelmatig zon, matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Temperatuur gemiddeld een graad of 26. Nou, dan de dagen daarna, dinsdag, woensdag, donderdag... laat de zon zich geregeld zien en loopt de temperatuur verder op... in de provincie van ons tot, let op, 30 graden.
0: Oh, nou dan hoop ik dat dat ook in België is. Dat klinkt goed.
1: Volgende
0: voor
1: week,
0: jou misschien iets te warm.
1: De volgende week is het programma non-stop.
0: Ja, dat wou ik nog even zeggen. Volgende week moet ik 1 weekje overslaan.
1: Ja.
0: Ja, maar dan moet je even... Dat komt goed.
1: Voor iedereen die nog bij Woodstock in het lange gras ligt... Kan toch?
0: Zeker.
1: Dialectplaat voor vandaag. Zaterdagmiddag waren zij live te bewonderen op het feestterrein bij Woodstock. En nu hier, bij de RTV's Los, in het lange gras.

Dames en heren. De adder onder het gras. Hij is wel te raar. Onze Marie verdween bij het cyclomaar. En soms, heel soms, dan hoor hij bij het zwil, net als dat het storm tot de buur lag. En de klok van de kerk erna af. Mooie Marie, zachtjes, gil.

0: weet het niet zeker, maar ook deze zijn volgens mij binnenkort nog in het park. Samen met Green.
1: Kijk, die lekker. Ja, volgens mij samen tegelijk. Ja, dat is toch eigenlijk een topavond.
0: Ik denk wanneer je daar kaartjes voor wilt hebben, dat je wel heel vroeg moet zijn.
1: Nou, dan moet je nu al op de site kijken.
0: En toen?
1: Ik wou even naar Sint-Jansklooster. Want Stichting Vrienden van de Monnikenmolen in Sint-Jansklooster die houdt op zaterdag 12 september vanaf 10 uur haar jaarlijkse molendag.
0: Hadden we dat liedje moeten doen van, hoe heet het ook alweer, daarbij die molen.
1: Ja, nou, die had goed gekund.
0: Heb ik niet.
1: Maar het is nog lang geen 12 september, dus dat kunnen we nog wel een keer herhalen natuurlijk. Waar was ik? Oh ja, nou, de molendag met rondleidingen, kramen, kinderactiviteiten en muziek. De molen is dan maar ook op woensdag, dus die zaterdag, maar ook op woensdag en vrijdagmiddagen gratis te bezoeken.
0: Sint-Jansklooster.
1: In Sint-Jansklooster.
0: Daar komt ook die Radio Boomerang. Nee, Radio Boomerang zeg ik. Die Radio Woodstock vandaan.
1: Ja, ja, klopt. Ja, nou ja, dat is waar. En de molen is volledig werkend. Al is er wel wat wind voor nodig, anders doet hij het niet. Ze worden beheerd door een molenaarsploeg. En zij laten de molen draaien en verzorgen tijdens de rondleiding.
0: Oké, dan mag je erin, dan mag je kijken.
1: Mag je alles bekijken, ja.
0: En dan ben jij net op vakantie natuurlijk.
1: Dus dat ja, heel weer, jammer. Weer, ja, wat jammer.
0: Wordt weer net niks voor ons. Dat wij nog eens een keer uitgaan, dat gaat niet gebeuren.
1: Nou, je wel hoor. Maar
0: we laten de muziek hier. Ja, Jimmy James en de Vagabond. And I'll go where the music takes me.

0: een beetje minder leuk natuurlijk. We hadden een idee van over Woodstock, dat er overal zo gezellig is. Vooral bij die eettentjes en zo. Ja. Waar dan van die artiesten staan waarvan je denkt... Hoe hebben ze zijn fun?
1: Ja, van die beginnende jonge bandjes die dan daar echt de sterren van de hemel spelen. En kijk, de muntjes op Woodstock zijn het goedkoopst van heel Nederland.
0: Ja.
1: Maar de etenskraampjes die zijn dan wel weer vergelijkbaar. Ja, die zijn heel duur.
0: Net of je op Schiphol staat.
1: Ja, het slaat nergens.
0: Dat je €12 betaalt voor een gloeiende hete koffie. En, maar goed, het zal er allemaal wel
1: bij. Het hoort er wel een beetje bij.
0: Nou, toeren de...
1: Ik hoor een fietsmuziekje. Ja, want het is natuurlijk bijna zover. Hè? Aanstaande dinsdag 4 augustus is het spektakel van Steenwijk. En het leuke daarvan is, dat wil ik toch even benadrukken... want Bauke Mollema, die inmiddels al 39 jaar is... die sluit zijn afscheidstournee in Noord-Nederland af... met de deelname aan het spektakel van Steenwijk. Nou, dat is toch wel een hele bekende renner. Het is de laatste keer dat de Groninger een wedstrijd in zijn eigen regio rijdt. En we zijn blij dat Bauke bij ons afscheid neemt van zijn Noord-Nederland. Dat laat de koersdirecteur Gio Lippes weten. We zullen hem het afscheid geven wat een groot renner als hij verdient. Dat vind ik heel mooi.
0: Ik denk, als ik een weddenschap zou moeten doen met jou, wie gaat er winnen?
1: Ja, ik zou ook al mijn geld nu op Bauke Mollema zetten.
0: Dat denk ik ook wel.
1: Zeker.
0: De wielerronde van Steven. Zullen we nog zo'n gouden ouwe doen?
1: Ja, leuk.
0: Maar dan in dit Nederlands. Ja. Ken je dit nog? Dat doen we bijna ook ieder jaar, omdat ik het zo leuk vind. En omdat ik haar zo erg leuk vind. Ik heb de complete LP nog. Connie van der Bos.
2: Oh ja, wist.

0: gegaan. Conny van den Bos was ooit nog discjockey op Radio Noordzee. Vlak voor...
1: Oh ja?
0: Nee, vlak voor. Lang voor jouw tijd.
1: Wat leuk, wat grappig.
0: Ja. Wat wel voor jouw tijd is, dat is...
2: De keuze van Marieke.
1: Oh ja, wat had ik ook alweer? Oh ja, ik heb iets...

0: maar niet van mijn eigen verjaardag houden. Maar dit vind ik dat toch stiekem wel leuk hoor. Om zo een beetje in de schijnwerpers te staan. En ik denk, ja, nou, dan moet, is het toch eigenlijk maar één liedje. Wat kan natuurlijk.
1: Nou, je had eerst nog een andere.
0: Ja, welke had ik ook alweer eerst?
1: Ja, ook iets met een verjaardag. Oh, dat is Stevie Wonder.
0: Oh ja, ja, Stevie Wonder, ja. Maar ik vind deze toch iets vrolijker.
1: Okay.
0: Ik heb voor mezelf gekozen met Good and the Gang. En natuurlijk op deze dag, Celebration.

0: De mooiste gauwouwe kom je hier, komen jullie moet ik zeggen dan, hier gewoon tegen bij Tjeerd en Marieke.
1: Zeker.
0: Ja. Wat zei je nou, de derde?
1: Ja, de derde.
0: Ik ben hem alweer kwijt hier.
1: Ja, de eentje daaronder.
0: Die?
1: Ja.
0: Deze?
1: Ja.
0: Dit zou je weer
1: aan.
0: Oké, wacht even.
1: Kijk of die doet.
0: Ik even kijken of hij daar zin aan heeft. Op een of andere manier, want je hebt natuurlijk een vestingfeest gedaan.
1: Okay. Even luisteren hoor. Waar doet je dit aan denken? Let op.
2: De hele stad is in rep en roer. Wat is er toch aan de hand?
0: Vertel.
2: De weg is helemaal afgezet.
1: Nou, dat is misschien in dit geval iets minder.
0: Ja.
1: Maar het is wel net zo vrolijk, want ja. Ik heb het een beetje over de circus. Dit liedje gaat over de circus. Let op. Ja, met de fanfare. En nou, waarom denk ik daar dan aan? Want aanstaande woensdag 5 augustus belooft het een gezellige en vrolijke dag te worden in Steenwijk. Want vanaf 11 uur neemt Circus Snor de markt over met voorstellingen, workshop en de nostalgische jeugdkermis. Dat is toch leuk?
0: Net wat voor jou, hè? Want jij bent wel van het circus en van...
1: Ik vind het circus stiekem wel heel leuk. Ja, ik ben eigenlijk heel lang niet bij het circus geweest.
0: Oké.
1: Gaan we al naar de artiest van de maand?
0: Ik heb een intro van 1 minuut nog wel. Dus dat red je wel.
1: Nou ja, kinderen die kunnen deze dag zelf ervaren hoe het is om circusartiest te zijn. Ze kunnen meedoen met de activiteiten. En ze kunnen een rondje in de zweefmolen maken. Het is een dag vol plezier, grappen en grollen. Die, gewoon, daar moet je gewoon bij zijn.
0: Mm-hmm. Zijn de kinderen van jou ook van het circus en al die
1: Ik denk dat ze dit wel leuk vinden. Ja, ja. Zeker. Ja. Dus misschien dat we wel even gaan kijken.
0: Artiest van de maand is...
1: Joris Baker.
0: Ja, en ook die had jij uitgezocht.
1: Ja, ik zeg, mag ik ook 2 liedjes uitkiezen omdat ik jarig ben? Nou, dat mocht. En toevallig was dit ook nog gewoon de artiest van de maand.
0: Dat zeg ik, ja. Ik had een andere al klaarstaan, maar ik heb deze er maar in gezet voor jou.
1: Superfijn.
0: Trouwens, wel leuk om te vertellen. Dus vorig jaar had jij dezelfde plaat van de Joris Baker selectie op je verjaardag.
1: Oh ja?
0: Is dat toevallig?
1: Nou, dat is wel weer bijzonder, ja. Hoe kan dat nou toch
0: weer? Het is wel
1: weer
0: de plaat met het allerlangste intro wat ik mij kan bedenken.
1: Je kunt het in ieder geval goed vol lullen.

0: Daarna wens ik jou alvast een hele fijne vakantie.
1: Ja, dank je wel.
0: En dan doen wij gewoon volgende week... Ja, ik denk dat ik maar een uurtje non-stop maak of zo.
1: Nou, dat is toch ook lekker?
0: Met allerlei lekkere gouden ouwe en weet ik wat allemaal. Doe voorzichtig aan op je vakantie.
1: Ja, dat komt
0: heel
1: goed.
0: Heel veel plezier.
1: Dank je wel.
0: En tot over 14 dagen.
1: Tot dan.
0: We gaan de Frans uit. Goed?
1: Ja, gezellig.
0: Hou je van pizza?

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Shell verkoopt al zijn Europese projecten voor hernieuwbare energie in Nederland, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Het gaat om zonnestroomparken, windmolenparken op land en opslagplaatsen voor duurzame energie. Het Franse bedrijf Total Energy neemt die activiteiten over. Voor hoeveel geld is niet bekend. Shell wil zich meer gaan richten op de productie van fossiele brandstoffen als olie en gas. Verschillende pontjes in Gelderland zijn uit de vaart gehaald vanwege de lage waterstanden. Die zijn ontstaan door de aanhoudende droogte. Zo vaart de veerdienst tussen Doornenburg en Pannerden niet meer. Net als de liniepont bij Culemborg. Hoe lang het gaat duren is nog niet duidelijk. Eerder werden ook al pontjes over de IJssel uit de vaart gehaald. PostNL heeft het afgelopen half jaar opnieuw minder pakketten bezorgd. De omzet daalde met 24 miljoen euro vergeleken met een jaar eerder. PostNL verwerkte vooral minder pakketten van Aziatische webshops. Wel werd er meer post bezorgd, maar dat kwam vooral door de gemeenteraadsverkiezingen. Om de postbezorging op peil te houden wil PostNL meer geld van de overheid en minder dwingende wetgeving. 5 vrouwen die werkten voor de overleden zakenman Mohamed Al-Fayed zijn slachtoffer geworden van mensenhandel. Dat is nu officieel vastgesteld door het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken. De vrouwen werden onder meer misbruikt in het warenhuis Harrods, waar Al-Fayed de eigenaar van was. Hij werd al vaker beschuldigd van misbruik, maar nooit vervolgd. Het noordwesten van de Verenigde Staten heeft te maken met natuurbranden. In en om de stad Spokane in de staat Washington zijn al zeker 600 gebouwen verwoest. 60.000 mensen moesten hun huis uit. Er wordt op dit moment niemand vermist. Dit weekend werd de noodtoestand uitgeroepen omdat het voorlopig kurkdroog blijft. Ook in de staten Idaho, Oregon en Utah woeden natuurbranden. Het weer zonnig en tropisch warm, door tussen de 30 en 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Daar is vanavond ook kans op een regen- of onweersbui. Morgen zon, in de middag onweer en 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Jouw muziek
1: en het actuele regionale nieuws.
0: Hoor je en zie je
1: dag in dag uit bij RTV Slos.
2: RTV Slos.
1: Op radio, tv en internet.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Shell verkoopt al zijn Europese projecten voor hernieuwbare energie. Het gaat onder meer om zonnestroom- en windmolenparken in Nederland, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Ook de opslagplaatsen voor duurzame energie worden verkocht aan het Franse Total Energie. Hoeveel geld Total voor alle duurzame projecten van Shell betaalt, is niet bekend. Shell wil zich meer gaan richten op de productie van fossiele brandstoffen als olie en gas. Oekraïne heeft opnieuw een magazijn van de grootste webwinkel van Rusland aangevallen. Daarbij raakten twee mensen gewond. Na de aanval brak er brand uit en werd het personeel geëvacueerd. De laatste tijd zijn er vaker Oekraïnse aanvallen op distributiecentra van de webshop Wildberries. Oekraïne zegt dat daar goederen worden vervoerd en opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Volgens militaire experts wil Oekraïne de oorlog zichtbaarder maken voor gewone Russen die veel spullen bij Wildberries bestellen. Louis van Gaal is bereid om in gesprek te gaan met de KNVB voor de functie van bondscoach. Dat zeggen bronnen tegen de Telegraaf. Van Gaal is 74 en kampte de laatste jaren met gezondheidsproblemen. Maar nu is hij weer fit genoeg om aan het werk te gaan, schrijft de krant. Van Gaal was 3 keer eerder bondscoach van het Nederlands elftal. Tadej Pogacar start eind deze maand in de Vuelta, de enige grote ronde die hij nog niet heeft gewonnen. Het is de tweede keer dat de Sloveen meedoet aan de wielerronde door Spanje. In 2019 eindigde hij als derde en won 3 etappes. De 27-jarige renner won deze zomer voor de 5e keer de Tour de France. Als Pogacar de Vuelta ook wint, dan is hij de 9e renner ooit die het lukt om alle 3 de grote wielerrondes op zijn naam te schrijven. Het weer zonnig en tropisch warm, het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het zelfs 36 graden worden. Daar is vanavond kans op regen of een onweersbui. Morgen ook weer zon, in de middag onweer en dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Thank you. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Zo'n 40 actievoerders van een vredesbeweging blokkeren de hoofdingang van vliegbasis Volkel. Ze begonnen na de sirene van 12 uur en kondigden aan dat ze 81 minuten zouden blijven zitten. Deze week is het 81 jaar geleden dat de Amerikanen atoombommen gooiden op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki. Het is een publiek geheim dat op Volkel kernwapens liggen opgeslagen. Shell verkoopt al zijn Europese wind- en zonneparken op het land. Het gaat om hernieuwbare energieprojecten in Spanje, Italië en ook in Nederland. Die komen nu in handen van het Franse Total Energies. Hoeveel geld Shell krijgt voor de verkoop is niet bekend. Het oliebedrijf wil zich meer richten op fossiele energie. De Hongaarse kerncentrale van Pax kan vandaag en morgen toch blijven draaien, maar niet op volle kracht. Dat zegt de Hongaarse premier Magyar. Gisteren werd de kerncentrale nog stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. Daardoor kan de centrale niet goed worden gekoeld. De centrale draait de komende dagen op 10% van de capaciteit. Dat betekent ook minder druk op het Hongaarse elektriciteitsnet. Er wordt veel stroom verbruikt vanwege een hittegolf. Voor het eerst in 2,5 jaar is er een levensteken van Aung San Suu Kyi. De militaire machthebbers in Myanmar hebben twee foto's vrijgegeven van een ontmoeting tussen haar en een delegatie van het Internationale Rode Kruis. De ontmoeting was vandaag, zegt het Rode Kruis. Nobelprijswinnaar en politiek leider Aung San Suu Kyi is nu 81. Bij de militaire coup in Myanmar in 2021 kreeg ze een gevangenisstraf. Sinds april heeft ze huisarrest. Zangeres Ariana Grande stopt binnenkort met optreden. Dat doet ze na aanhoudende kritiek op haar uiterlijk. Veel fans vinden Grande extreem dun en maken zich zorgen om haar gezondheid. Grande zelf heeft al vaker gezegd dat ze die kritiek heel vervelend vindt en riep haar fans op om ermee te stoppen. Ze maakt de laatste concerten van haar tour nog af, maar vanaf volgende maand neemt ze even een pauze. Het weer, zonnig met wat sluierbewolking. Het is 30 tot 36 graden. Vanavond lokaal regen en onweer. En morgen weer zon en wolken bij maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Kees Los.
1: Vanuit het Waterrijk met Meren, natuur en bos. Check ook de website voor actuele info.
0: www.rtvslos.nl.
1: Ja, dit lijkt me gaaf. rtvslos.nl.

0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In een natuurgebied in de buurt van Venray woedt een bosbrand. Volgens L1 zijn meerdere eenheden uitgerukt om het vuur te bestrijden, ook vanuit andere provincies. Volgens veiligheidsregio Limburg-Noord gaat het om kroonvuur. Dat wil zeggen dat het vuur zich via de toppen van de bomen verspreidt. Daardoor kan de brand snel om zich heen slaan. Het treinverkeer tussen Venray en Nijmegen is voorlopig stilgelegd. Iran zegt dat er nog geen sprake is van nieuwe gesprekken met de VS. President Trump zei eerder dat er vanaf vandaag weer verder wordt gepraat over een staakt het vuren. Maar Iran ontkent dat. Het land praat wel met Oman over het creëren van een veilige route door de straat van Hormuz. President Trump zei zaterdag nog dat hij een nieuwe aanval op Iran had afgeblazen, omdat er bijna een akkoord zou zijn over de heropening van de belangrijke vaarroute. Corné H. heeft een jaar voorwaardelijke celstraf gekregen voor het gijzelen van medewerkers in de gevangenis in Vught begin december. H. zat toen vast op de psychiatrische afdeling vanwege de gijzeling in een café in Ede 2 jaar geleden. Hij zegt dat zijn actie in de gevangenis impulsief was. De 30-jarige H. bedreigde 2 medewerkers met een aardappelschilmesje waarmee hij een smoothie aan het maken was. Inmiddels zit hij in een tbs-kliniek vanwege de eerdere gijzeling. Met de voorwaardelijke celstraf hoeft hij dat traject niet te onderbreken. De Europese voetbalbond UEFA dreigt de FIFA voor de rechter te slepen, omdat voorzitter Infantino een WK-bedrijf wilde oprichten en aandelen wilde uitgeven. Na veel kritiek trok hij dat plan in, maar dat vindt de UEFA volgens Britse media niet genoeg. De bond eist dat de FIFA al het papierwerk rond het plan bewaart voor een eventuele rechtszaak. Het weer, zonnig met wat sluierwolken. Het is 30 graden in het noorden tot lokaal 36 graden in Limburg. Daar kan het vanavond ook regenen en onweren. Morgen begint dan bewolkt met in het oosten kans op regen. Later overal veel zon en maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. altijd geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Limburg woedt een grote bosbrand in de buurt van Venray. Een camping is uit voorzorg ontruimd. De veiligheidsregio vliegt met meerdere drones boven het gebied om de brand in beeld te brengen. Door de droogte kan het vuur zich snel verspreiden. Het zou gaan om kroonvuur waarbij de toppen van de bomen in brand staan. Daardoor grijpt het vuur snel om zich heen. Meerdere brandweereenheden zijn uitgerukt, ook vanuit andere provincies. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Venray en Nijmegen. Nederland wil dat de Europese Commissie onderzoek doet naar de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie schrijft aan de Tweede Kamer dat hij duidelijkheid wil over de oorzaak. Vorige week staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar Ceuta. Het overgrote deel van die vluchtelingen is inmiddels weer terug. Morgen bespreken de asielministers van de EU de situatie. Spanje moet wat Van den Brink betreft alles op alles zetten om ook de overgebleven migranten terug te laten keren naar Marokko. Iran ontkent dat er nieuwe gesprekken komen met de VS. President Trump zei vandaag dat er verder zou worden gepraat over een akkoord. Maar dat spreekt Iran dus tegen. Wel zegt Iran dat er wordt gesproken met Oman over heropening van de straat van Hormuz. Het contract van wielrenner Fabio Jakobsen bij Picnic PostNL is per direct ontbonden. Volgens verschillende media zou dat de weg vrijmaken voor de 29-jarige sprinter om een contract te tekenen bij Visma Leasebike. Jakobsen zat sinds 2024 bij Picnic PostNL en had nog een contract tot het einde van dit seizoen. Het weer zonnig met af en toe wat stapelwolken. De temperaturen lopen uiteen van 30 graden in het oosten tot zo'n 35 graden in het zuiden en oosten van het land. Vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. Morgen begint dan bewolkt met in het oosten kans op regen. Later zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker.

0: Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De brandweer in Limburg denkt dat het nog lang duurt om de grote natuurbrand in de buurt van Venray te blussen. Drones brengen nu in kaart hoe groot de brand precies is. Het vuur woedt in de toppen van de bomen en grijpt snel om zich heen. Een camping in de buurt is al ontruimd. Ook rijden er geen treinen tussen Venray en Nijmegen. De Rijkswaterstaat heeft de stuw in de Nederrijn bij Driel helemaal opengezet. Het is voor het eerst dat dit gebeurt vanwege lage waterstanden. Het water dat via de Rijn het land in komt, wordt bij Driel verdeeld en gaat ook over de IJssel richting het IJsselmeer. Omdat er weinig toevoer van water is vanuit Duitsland, zijn de waterstanden voor en achter de stuw bijna gelijk. De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit gemeten. Voor de scheepvaart verandert er niks, zegt Rijkswaterstaat. Een oud-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van verkrachting. De man van 36 werd verdacht van het verkrachten van een vrouw van 28. Hij was na een festival naar haar huis gegaan voor een feestje en verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. De vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. Tegen de oud-agent was 3 jaar cel geëist, maar volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs. De uitspraken van zangeres Sophie Straat op het Best Kept Secret Festival zijn volgens het OM niet strafbaar. Ze vroeg tijdens haar optreden of alle witte mannen naar achteren wilden gaan. Ze wilde zo ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap om mee te doen in de moshpit. Een plek in het publiek waar mensen wild dansen, springen en tegen elkaar aanbotsen. Volgens het OM wilde Sophie Straat juist inclusief zijn en was er geen sprake van groepsbelediging of discriminatie. Het weer zonnig en af en toe wat stapelwolken. Het is 30 graden in het noorden tot zo'n 35 graden in het zuiden en oosten van het land. Morgen eerst nog bewolkt, later zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiers en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: informatie elk uur op de radio? Het kan.
1: Leuk dat je er weer bij bent. Een nieuwe aflevering van Regio Info. Met natuurlijk allemaal tips voor uitjes en actuele ontwikkelingen in en om Steenwijkerland. Je hoort het komende uur bij RTV Slos.
2: We hebben uiteraard de Regio Info erdoor. Dat vind ik altijd schitterend.
1: De Nacht van Steenwijk wordt vormgegeven door Jannes, Robert Pater en Agus. Meeuwis Tribute. Verder ook de coverband Empire en een super bingo. Op donderdag 20 augustus worden de vestingfeesten afgesloten met de Nacht van Steenwijk. Steenwijk Vestingstad presenteert 4 top acts. Jannes, Robert Pater, Kedeng, dat is een tribute aan Guus Meeuwis en de coverband Empire. Voorafgaand aan dit gratis toegankelijke evenement wordt ook de Super Bingo gehouden. De Nacht van Steenwijk is voor iedereen trouwens op de 20 augustus gratis te bezoeken. Over die bingo-kaarten nog het volgende. Iedereen die een volle bingo-kaart heeft tijdens de Nacht van Steenwijk is dat te krijgen tussen 6 uur 's avonds en 9 uur 's avonds. Die kun je inleveren bij een speciale stand op de markt. Je maakt dan kans op de hoofdprijs van 1000 euro shoptegoed. Bovendien kan er ook gegrabbeld worden voor een leuke extra prijs. De horizontale rij vol, ook dan mag er gegrabbeld worden. En er is een grabbelton voor volwassenen en eentje met prijsjes voor kinderen. De feestelijke trekking van de hoofdprijs is trouwens rond 9 uur 's avonds. De winnaar wordt meteen op dat moment ook bekendgemaakt. Meer informatie over de Nacht van Steenwijk en de Super Bingo, even kijken op www.steenwijkvestingstad.

Radiators brengen het geluid van de dijken nog veel meer naar dijken aan live in het park. Geen tracks, geen opsmuk, maar 100% ambachtelijke live energie. Vanuit het muzikale hart van Giethoorn brengen de Radiators een eerbetoon aan de grootste klassiekers uit de nederpop en classic rock naar dijken aan live in het park. Met een ijzersterke podiumpresentatie en een herkenbaar eigen geluid zet deze band elke tent, elke schuur, festivalplein onherroepelijk op zijn kop. Hoewel de ziel van het repertoire gevormd wordt door de legendarische rock, soul en blues van de dijk, reikt de muzikale horizon van de Radiators veel verder. De band schakelt moeiteloos over tussen de grootste iconen uit de popmuziekgeschiedenis en maakt al die klassiekers natuurlijk tot een dampende liveshow. Het publiek wordt getrakteerd op onder andere Boudewijn de Groot, Ramses Shaffy, Do My, The Beatles, Bruce Springsteen, Johnny Cash, natuurlijk de dijk en nog veel meer. Verder nog te zien na 12 augustus in Live in het Park, de Hillbilly Moonshiners op 19 augustus, de Moonshine Ramblers op 26 augustus en Lemonade sluit af op 29 augustus.

Het taalpunt Steenwijkerland en Sociaal Werk De Kop verzorgen vanaf dinsdag 8 september voor de vierde keer de cursus Voel Je Goed. Deze cursus is speciaal voor mensen die moeite hebben met taal en of rekenen en die willen werken aan een gezondere leefstijl. Voor wie belangstelling heeft is er op dinsdag 18 augustus om 9:30, 9:30 's morgens dus een informatiebijeenkomst in het Torennest aan de Matthijs Kierstraat nummer 11 in Steenwijk. Tijdens de cursus Voel Je Goed leren de deelnemers om informatie over gezond eten en voldoende bewegen beter te begrijpen en te gebruiken. De cursus bestaat uit 15 lessen en die wordt verspreid over 20 weken. Er is aandacht voor onder andere voedingsmiddelen, beweegoefeningen, gezond koken, boodschappen doen en etiketten lezen. Ook krijgen de deelnemers een boek met informatie in makkelijke taal. Deelname is helemaal gratis. Vrijwilligers van het taalpunt Steenwijkerland verzorgen de cursus Voel Je Goed in samenwerking met diëtistenpraktijk Anja Vis, fysiotherapie Vitalis en sociaal werk De Kop. Belangstellenden kunnen zich voor informatiebijeenkomsten en de cursus aanmelden bij het taalpunt Steenwijkerland. Daarvoor kun je telefoneren met 06 26 15 06 21. Je kunt ook mailen met taalpuntsteenwijkerland@mijnbiep.nl.

Beatles Candlelight Experience in Steenwijk. Duizenden kaarsen en iconische popmuziek. De Beatles Candlelight Experience strijkt neer in de Grote Kerk in Steenwijk. Op vrijdag 7 augustus verandert de historische Grote Kerk in Steenwijk voor één avond in een oase van warm licht en tijdloze muziek. Organisator Lumos Experiences brengt het internationale succesconcept naar de regio met de Beatles Candlelight Experience, een intiem klassiek eerbetoon. Tijdens dit sfeervolle concert worden de grootste hits van de Beatles, zoals Yesterday, Hey Jude en Let It Be, op unieke wijze vertolkt door een professioneel strijktrio. Door de combinatie van indrukwekkende akoestiek van de eeuwenoude kerk, de klassieke arrangementen en de warme gloed van het kaarslicht belooft het een magische belevenis te worden. Er worden op vrijdagavond 7 augustus twee opeenvolgende sessies georganiseerd. De eerste begint om 7 uur 's avonds en de tweede om 21 uur, 9 uur 's avonds dus. Elk concert duurt precies 1 uur en is toegankelijk voor muziekliefhebbers vanaf 8 jaar oud. De ticketverkoop voor dit exclusieve kaarslichtconcert is inmiddels gestart. En tickets zijn online beschikbaar via de officiële website van Lumos Experience.

Op 29 augustus aanstaande wordt voor de 42e keer Defensie Fair gehouden. Net als voorgaande jaren zal het terrein rondom de grote Oost- en Clemenskerk in Steenwijk weer volstaan met kramen waarop allerlei tweedehands goederen staan. Zoals huishoudelijke artikelen, boeken, brokanten, kleding en prularia. Natuurlijk worden ook meubels en de inwendige mens niet vergeten. Er zijn zelfs de afgelopen tijd zoveel spullen gebracht dat de commissie bang is dat niet eens alles onder de kramen past. De markt begint om exact 9:30 's morgens en zal duren tot 3:30 's middags. Vanwege de grote hoeveelheid boeken en brokanten wordt voorafgaand aan de markt een kleintje fancy fair georganiseerd in dezelfde kerk. En dat gebeurt op woensdag 26 augustus tot en met 28 augustus. Dan is de kerk namelijk open van 12 tot 5 uur, 's middags dus. In de kerk kunt u heerlijk sneupen tussen alle boeken en brokante spulletjes en ook al LP's, CD's en DVD's zijn er te vinden. Natuurlijk is er ook het kerkcafé, dat is weer geopend voor koffie en thee. Na de fancy fair zullen de boeken worden overgebracht naar het pand aan de Kerkstraat nummer 12, waar elke zaterdag tot en met november de deuren weer opengaan vanaf 10 uur 's morgens voor de boekenverkoop tegen gereduceerde prijzen.

Deelnemersveld van het spektakel van Steenwijk krijgt opnieuw een fikse kwaliteitsimpuls. Niemand minder dan Wout Poels verschijnt op 4 augustus aan de start van het profcriterium. De ervaren Limburger, 38 inmiddels, krijgt een Steenwijk gezelschap van Roos Rockets ploeggenoten Elmar Reinders en Matthijs de Vries. Alle drie reden trouwens de Ronde van Italië in mei. Met de komst van Poels haalt de organisatie na Bauke Mollema weer een Nederlandse toprenner van internationale allure naar Steenwijk. Op het hoogste punt van het parcours, nabij de Steenwijker Toren, wordt voor de 5e keer inmiddels ook gesprint om de Sint-Clemensprijs. De 57e editie van dit spektakel begint op 4 augustus met de Rabo Dikke Bandenrace. Kinderen tot 12 jaar strijden op gewone fietsen tegen elkaar en opgeven kan ter plekke of op de website. Daarnaast lijkt ook de ploegen tijdrit voor sponsors een steeds aantrekkelijker onderdeel te worden van de dag. Maar liefst 10 ploegen melden zich tot zover aan. Oh baby mine.

Steenwijkerland is gestart met een pilot om drinkwater te besparen in de toeristische sector. Door weinig regen en het warme weer hebben we in Nederland een officieel watertekort. In een waterrijk gebied zoals Nationaal Park Werebewiede zijn we ons nog altijd zeer bewust van het tekort aan water. Maar als je ziet dat er nu langere en warme periodes met droogte zijn, dan gaat het effect ook hiervan werken. Dat vertelt projectleider Duurzaamheid Economie Sharon Jacht. De actie die nu loopt is een pilot en loopt bij verschillende hotels, B&B's en vakantieparken in Steenwijkerland. De ondernemers ontvangen materialen zoals deurhangers, stickers en posters. Als deze pilot een succes blijkt te zijn, dan levert dat vele gasten die in Werebewiede verblijven een behoorlijke besparing op tijdens het toeristisch seizoen. Ook profiteren ondernemers van de lagere waterkosten. Dit project past binnen de doelstellingen van Nationaal Park Werebewiede om toerisme in balans te brengen.

RTV Slos heeft een nieuwe podcast online. Ria van Hien, de maker van Ria's podcast, gaat in deze keer in gesprek met Jannes Mulder. Voor velen is de naam Jannes Mulder onlosmakelijk verbonden met sportverslaggeving en veranderen weer als cabaretier bij het cabaret Terug naar Steenwijk. Maar Ria van Hien is op zoek naar de man achter al deze dingen. Natuurlijk komen heel veel activiteiten langs in de podcast. Dat is gewoon Jannes. Maar een kijkje nemen achter de schermen is heel interessant. De podcast is dus nu te beluisteren via de website van RTV Slos, de streekomroep De Werve, Spotify en Facebook.

Op 15 augustus zal het einde van de Japanse bezetting van Nederlands-Indië worden herdacht. In Steenwijk gebeurt dat bij het gedenkteken Indisch Herinneringsveld in het Slingerbos. Burgemeester Erik de Groot zal een toespraak houden en zoals gebruikelijk zullen de voordrachten worden gehouden door mensen die als kind deze periode zelf hebben beleefd. Het gemeentebestuur en 43 gemechaniseerde brigades zullen kransen leggen, evenals familieleden van direct betrokkenen en vertegenwoordigers van diverse verenigingen in Steenwijkerland. Na het rest, de Nationale Reserve, vormt de erewachten is betrokken bij de vlaggenceremonie. Ook is er een passende muzikale omlijsting. Na afloop is er een ontmoeting in het dorpshuis in Onna. De herdenking is om 12 uur 's middags en via de parkeerplaats Zwembad de Waterwijk en via de ingang Hoek Gagelsweg Meppelenweg is de locatie goed bereikbaar. Inlichting en aanmeldingen, uiterlijk 7 augustus bij Stichting Herdenking 15 augustus 1945 Steenwijk. Het mailadres daarvoor is 15aug45steenwijk@gmail.com. Je kunt ook bellen met telefoonnummer 0521 51 45 50.

0: Handelvaart Giethoorn presenteert de Feestweek 2026 en de kaartverkoop is inmiddels gestart. Van 24 tot en met 30 augustus bruist Giethoorn weer een week lang van de activiteiten voor jong en oud. Een gevarieerd programma vol sport, muziek, entertainment en ontmoeting, daar leeft het dorp naartoe. Een absoluut hoogtepunt van de feestweek is natuurlijk de afsluiting met de Corso- en Gondelvaartperiode in deze regio. De sprookjesachtige gondelvaart in Giethoorn op zaterdag 29 augustus. Er is van alles te doen, onder andere een goud- en foutparty, de gondelvaart en het gondelbal natuurlijk en nog veel meer. Live muziek, de coverband Piet enzovoort enzovoort. Wil je meer weten over de kaartverkoop voor de feestweek en de gondelvaart, dan kun je even kijken op gondelvaartgiethoorn.nl. Dat is de website waarmee de organisatie officieel aftelt naar een week vol traditie, ontmoeting en entertainment.
1: Regio Info, en je bent er helemaal bij. Regio Info,
2: en je bent weer
1: helemaal bij.

De legendarische Hollands-Venetië-tocht wordt gehouden op zondag 16 augustus... en de inschrijving voor dit evenement is inmiddels geopend. Het is een fietsevenement met sportieve en recreatieve fietsers... met niks op zo'n 1000 deelnemers. Op zondag 16 augustus wordt dus die Hollands-Venetië-tocht op de fiets gereden. De inmiddels legendarische fietstocht door de Kop van Overijssel... start bij Rabo Theater de Meente in Steenwijk. En van hieruit zijn vier prachtige routes uitgezet... door het veelzijdige Nationaal Park Weerribbenwiede. Rustieke dorpjes ga je aandoen en natuurlijk de hele omgeving ga je ook bekijken. De routes zijn voor meer dan 70% nieuw... zodat het niet ieder jaar hetzelfde rondje wordt gefietst. Sportieve en recreatieve fietsers kunnen kiezen uit vier afstanden... 40, 60, 80 en 120 kilometer. Deelname aan de Hollands-Venetië-tocht kost 15 euro per persoon... en TFU-leden ontvangen 2 euro korting. De organisatie is in handen van de leden van de Rotary Steenwijk... en Rotary Steenwijk Regio. Ze worden bijgestaan door RTV Steenwijk. Meer informatie over de routes en de tocht en direct inschrijven... dat kun je vinden op www.hollandsvenetietocht.nl.

0: de buurt.
1: Wil je racen als een echte wielerprof, dan kan dat op het parcours van het spektakel van Steenwijk. Droom jij als kleine meneer of kleine mevrouw ook van een overwinning in de Tour de France? Winnen op de Alpe d'Huez, zegevieren in de massasprint 4 augustus. Dan is je kans om dat tijdens de Rabo Dikke Bandenrace in Steenwijk alvast te oefenen. Schrijf je in en doe mee. De Rabo Dikke Bandenrace biedt kinderen van 2 tot 12 jaar een unieke kans om te racen als een echte wielerprof. Meld je aan op de website van het spektakel van Steenwijk en koers op 4 augustus in het voorprogramma van het profspektakel. De Dikke Bandenraces zijn gratis fietswedstrijdjes waar kinderen op hun eigen fiets aan deelnemen. Meedoen kan op een normale stadsfiets, een mountainbike of crossfiets, maar wel met een bandbreedte van minimaal 28 mm. Racefietsen en fietsen met klikpedalen zijn niet toegestaan. Ook kinderen met een wedstrijdlicentie die zijn uitgesloten van deelname. Deelnemers op de leeftijd worden ze ingedeeld in verschillende klassen, kunnen variëren van 2 tot 4 jaar loopfietsen tot 11 en 12 jaar. En dan gaat het natuurlijk om alle andere fietsen. De organisatie gaat uit van de leeftijd op de dag van het evenement. Het programma van dit spektakel in Steenwijk begint op 4 augustus om 15 uur, 3 uur 's middags, dus kom op tijd. En na afloop blijf je natuurlijk ook met je familie om de profs aan te moedigen, dus te kijken naar het hele spektakel. En vergeet vooral ook niet de befaamde reclamekaravaan voorafgaand aan het spektakel van Steenwijk.
2: Laat u maar eens goed gaan. Tot gauw!
1: Tot zover weer een uurtje met muziek en natuurlijk regio-info. Alles wat er in en om Steenwijkerland te doen is, hoor je bij RTV Slos. Ook info voor dit programma of voor de kabelkrant. Doe het even via het mailadres wat ook op de site te vinden is. Of doe het via de sociale media, Facebook bijvoorbeeld. Het kan ook via het mailadres bert@rtvslos.nl. En wie weet, misschien binnenkort de info van jouw vereniging, evenement of organisatie op RTV Slos.
3: Hey. Now just get in and close the door.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Limburg woedt een grote bosbrand in de buurt

0: van Venray. Een camping is uit voorzorg ontruimd. De veiligheidsregio vliegt met meerdere drones boven het gebied om de brand in beeld te brengen. Door de droogte kan het vuur zich snel verspreiden. Het zal gaan om kroonvuur waarbij de toppen van de bomen in brand staan. Daardoor grijpt het vuur snel om zich heen. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Venray en Boksmeer. En ook in het Brabantse Rosmalen is aan het einde van deze middag een grote brand uitgebroken. En die is inmiddels onder controle. Een oud-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van verkrachting. De man van 36 werd verdacht van het verkrachten van een vrouw van 28. Hij was na een festival naar haar huis gegaan voor een feestje en verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. De vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. Tegen de oud-agent was 3 jaar cel geëist, maar volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs. Rijkswaterstaat heeft de stuw bij Driel helemaal opengezet. Bij hoge waterstanden in de Rijn gebeurt dat vaker, zodat het water sneller kan wegstromen naar zee. Het is voor het eerst dat het gebeurt vanwege de lage waterstanden. Voor en achter de stuw is de waterstand vrijwel gelijk, waardoor die geen regulerende functie meer heeft. De oproep die zangeres Sophie Straat deed tijdens festival Best Kept Secret is niet strafbaar, zegt het OM. Ze vroeg alle witte mannen naar achteren te gaan. Zo wilden ze vooraan ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap. De oproep kan volgens het OM niet worden gezien als groepsbelediging of discriminatie. Dan het weer, veel zon en het is warm met 30 graden in het noorden tot 35 graden in het zuiden. Vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Vannacht blijft het warm en is het benauwd. Morgen zon en wolken en mogelijk een enkele bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
2: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
2: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Defensie zet 2 blushelikopters in om de grote bosbrand in de buurt van Venray te bestrijden, meldt de veiligheidsregio Limburg-Noord. Er is ook een NL-alert verstuurd naar inwoners van omliggende dorpen. Die krijgen het advies om het natuurgebied te mijden. Volgens de brandweer wordt het vuur aangewakkerd door de wind en breidt het zich nog steeds uit. Zeker tot 11 uur vanavond rijden er geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Ook in het Brabantse Rosmalen is aan het einde van de middag een grote brand uitgebroken en die is inmiddels onder controle. In een onderzoek naar terrorisme is een man uit Bergen op Zoom opgepakt. Hij wordt verdacht van deelname aan een terreurorganisatie.

0: organisatie in het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Volgens justitie had de man van 20 mogelijk plannen om uit te reizen en zich aan te sluiten bij ISKP, dat is een vertakking van Islamitische Staat. De man zou ook in contact staan met mensen die aansturen op het plegen van aanslagen. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Vorige week werden ook al 3 terrorismeverdachten opgepakt en 2 van hen worden gelinkt aan IS. Rijkswaterstaat heeft de stuw bij Driel helemaal opengezet. Bij hoge waterstanden in de Rijn gebeurt dat vaker, zodat het water sneller kan wegstromen naar zee. Het is voor het eerst dat dat gebeurt vanwege de lage waterstanden. Voor en achter de stuw is de waterstand vrijwel gelijk, waardoor die geen regulerende functie meer heeft. De oproep die zangeres Sophie Straat deed tijdens het festival Best Kept Secret is niet strafbaar, zegt het OM. Ze vroeg alle witte mannen naar achteren te gaan. Zo wilde ze vooraan ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap. De oproep kan volgens het OM niet worden gezien als groepsbelediging of discriminatie. Dan het weer, veel zon en het is warm bij 30 graden in het noorden tot 35 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht blijft het warm. Morgen zon en wolken en mogelijk een enkele bui bij 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiers en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
2: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
2: Voor iedereen.

0: Dit is Rainbow Radio Steenbeckerland.
1: Een hele goede avond en van harte welkom bij deze zomersuitzending van Rainbow Radio Steenbeckerland. Met vandaag een bekende gast. En ik ga nog niet verklappen wie het is, maar dat horen we zo. We gaan eerst even naar het nieuws van de afgelopen maand. De regenboogvlag bij het WK-duel zorgt voor verdeeldheid. Bij een WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte is het toegestaan om regenboogvlaggen te tonen op de tribunes. Toch mijden beide landen het onderwerp LGBTIQ+ volledig, vanwege de gevoeligheid en de strenge wetgeving rond homoseksualiteit in die regio. Het laat zien hoe sport en politiek nog altijd sterk met elkaar verweven zijn. Voor veel supporters is de vlag een symbool van inclusie, maar in sommige landen blijft zichtbaarheid juist riskant. De regenboogvlag is ook minder zichtbaar in het straatbeeld. De regenboogvlag blijkt in Nederland op sommige plekken minder zichtbaar te worden. Volgens berichten hangt de vlag minder vaak uit bij bedrijven en organisaties dan in voorgaande jaren. Dat roept de vraag op of steun voor de LGBTIQ+ gemeenschap soms tijdelijk of symbolisch is geweest. Tegelijk geven organisaties aan dat echte inclusie verder gaat dan alleen een vlag. Het gaat om beleid, veiligheid op de werkvloer en blijvende aandacht. Een aanval op queer artiesten na Pride Brussel. Na Pride in Brussel zijn 3 queer artiesten aangevallen door een groep jongeren. De slachtoffers werden zowel verbaal als fysiek belaagd. Het incident zorgt voor veel verontwaardiging en benadrukt opnieuw dat veiligheid tijdens en na Pride-evenementen niet vanzelfsprekend is. Organisaties roepen op tot meer bescherming en blijvende aandacht voor acceptatie, ook buiten de feestmomenten om. Hoop en spanning rond Pride in Hongarije. In Hongarije lijkt er voorzichtig wat hoop te ontstaan rond Pride-evenementen. Waar eerder sprake was van strenge beperkingen, klinkt nu dat de politie Pride in Boedapest mogelijk niet langer wil verbieden. Toch blijft de situatie gespannen. LGBTIQ+ rechten staan in het land al langer onder druk. En activisten zeggen dat echte verandering nog moet blijken. Het nieuws wordt daarom met voorzichtig optimisme ontvangen. De steun voor jongen met regenboogvlag groeit. In Nederland is een 11-jarige jongen die een regenboogvlag ophing het middelpunt geworden van een bijzonder verhaal. Na een dreigbrief besloot de buurt massaal steun te tonen door zelf ook vlaggen op te hangen. Het laat zien dat negatieve reacties nog voorkomen, maar ook dat solidariteit groot kan zijn. Voor veel mensen is dit een voorbeeld van hoe zichtbaar steun juist verschil kan maken. Pride Boedapest mogelijk minder beperkt. Er lijkt een verandering te komen in het beleid rond Pride Boedapest. De Hongaarse politie heeft aangegeven Pride niet langer standaard te willen verbieden, ondanks eerdere strenge regelgeving. En een Duitse scheidsrechter krijgt steun na coming-out. In Duitsland heeft een scheidsrechter veel reacties gekregen na een bijzonder persoonlijk moment. Tijdens een stadionwedstrijd werd een huwelijksaanzoek gedaan aan diens partner, iets wat veel aandacht trok. Kort daarna kwam het stel ook breder in het nieuws en dat leidde tot veel steun, maar ook kritische reacties. Het verhaal laat zien dat zichtbaarheid in de sport groeit, maar dat acceptatie nog niet overal vanzelfsprekend is. Voorstanders noemen dit soort momenten belangrijk. Ze zorgen voor herkenning en laten zien dat ook binnen de sportwereld meer ruimte ontstaat voor LGBTIQ+ verhalen. Nou, en het laatste is eigenlijk dat ik nog even kort wil terugkijken op de Avidaagse, want de Stichting Regenboog Steenbeckerland heeft meegelopen met de Avidaagse. En het weer was een beetje wisselend, maar vol trots hebben ze daar toch gelopen door de Steenbeckerstraten. En het was dit jaar ook weer een heel groot succes. Dus voor iedereen die heeft gekeken of mee heeft gelopen, super. En doe volgend jaar gezellig weer mee. En iemand die ook altijd meeloopt met de avondvierdaagse, en iemand die ook eens wat vaker in de uitzending is geweest en eigenlijk een beetje een zomers item aan het worden is, dat is onze Wendy. Wendy.
2: Hallo.
1: Fijn dat je er weer bent. Ik had jou gevraagd, want ik denk, nou, het is weer zomer. Het is weer tijd voor de kennis van Wendy, weetjes van Wendy. En jij zegt, ik heb zoveel weetjes, ik kom graag weer wat vertellen.
2: Zeker, zeker.
1: Ja, en waar we het over gaan hebben, dat hou ik nog even een beetje geheim. Maar we gaan het over iets hebben wat heel veel mensen volgens mij niet weten. Heb jij dat idee ook dat heel veel mensen dat niet weten? Of?
2: Ik denk dat het gros van de mensen er nooit van heeft gehoord.
1: Nee, en toch heeft het bestaan. Dus
2: als je
1: het wil weten, nog steeds zelfs. Wil je het weten, nou, dan moet je blijven luisteren. Naar het volgende nummer gaan we daarover in gesprek.
3: Voor de kop van Overijssel is dit het geluid voor Steenbeckerland.

0: tonight. Sex on the Beach van Teaspoon. Nou, wat is er niet een zomerse nummer dan Sex on the Beach van Teaspoon? Een gouden ouwe. Maar daar gaan we het vandaag niet over hebben, Wendy. Want ik zei het net al in het voorste stukje. We gaan het over iets hebben wat tegenwoordig er nog steeds is, maar vroeger heel veel en bijna niemand het weet.
1: Yes, mag ik het verklappen?
0: Jij mag het gaan verklappen.
1: Ja, Lavender Marriage.
0: Het Lavender Marriage. Wat is Lavender ook alweer?
1: Lavendel.
0: Lavendel, ja. Lavendel. Het lavendelhuwelijk.
1: Het lavendelhuwelijk, ja.
0: Ja, dat klinkt heel interessant. Het lavendelhuwelijk. En ja, waarom is dat passend binnen dit programma?
1: Het is passend binnen dit programma, omdat het lavendelhuwelijk was eigenlijk begin 20e eeuw was dat in opkomst. En dat is eigenlijk een huwelijk tussen meestal een homoseksueel en een hetero vrouw. In sommige gevallen ging het ook om lesbische vrouwen met hetero mannen.
0: Oké, dat maakt dus niet uit. Nee. Als in ieder geval één van de twee.
1: Eén van de twee die valt op hetzelfde geslacht. En de term lavender marriage komt van lavendel. En dat wordt gezien als een mengsel van blauw met roze. Dus blauw voor mannelijk, vrouw voor. Of roze voor vrouwelijk.
0: Ja. Dan krijg je natuurlijk lavendel.
1: Lavendel, ja.
0: En jij zegt van het gaat vaak over bijvoorbeeld een homoseksuele man met een heteroseksuele vrouw. Of kan het ook met een lesbische vrouw zijn?
1: Dat zou kunnen. Zeg maar, er zijn niet zo heel veel verhalen over bekend over een homoseksuele man samen met een lesbische vrouw. Meer verhalen zijn bekend van homoseksuele mannen met een hetero vrouw of een lesbische vrouw met een hetero man.
0: Ja, en is het dan zo, maar misschien weet je dat ook al niet hoor, maar is het dan dat het voornamelijk homoseksuele mannen waren met heteroseksuele vrouwen? Of was dat lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, was dat wel een beetje gelijk?
1: Oeh, ik heb geen idee. Als ik een inschatting zou kunnen maken, dan denk ik dat het meer homoseksuele mannen waren met vrouwen.
0: Ja, mijn gevoel zegt dat ook.
1: Ja.
0: Maar dat komt soms ook omdat ik het idee heb dat, nou, sowieso in alles is die homoseksuele man, dat is altijd wat meer op de een of andere manier vertegenwoordigd, ook in het nieuws en qua kroegen en qua uitgaan, dan de lesbische vrouw. Ik heb ook altijd het idee dat niet dat dat zo is, maar naar buiten toe lijkt dat soms zo vaak.
1: Nou, ik denk wel, je hebt er wel heel vaak van die verhalen gehoord, denk ik, in het verleden van dat je een tante hebt of een oud-tante en die heeft dan een vrouwelijke huisgenoot.
0: Ja.
1: Dat werd vaak meer geaccepteerd dan wanneer twee mannen samenwoonden. Dus ik denk dat veel lesbische vrouwen in die tijd, begin 20e eeuw of tot jaren 80, jaren 90, dat die dan met een vrouwelijke huisgenoot samenwoonde, waarbij niet werd gedacht dat het om een lesbische relatie ging.
0: Nee, waar we het ook benoemen, hè, want je denkt, leuk om te weten, lavender marriage, lavendelhuwelijk, homoseksuele man met heteroseksuele vrouw, lesbische vrouw met heteroseksuele man. Maar waarom?
1: Waarom? Ja, toen ik het voor het eerst hoorde, toen moest ik een beetje ook aan ons twee denken. Dat ik denk, we hadden zo een lavendel marriage kunnen hebben.
0: Toen,
1: lijkt mij enig.
0: Ja. Ja.
1: Nog steeds. Het is dat we allebei getrouwd zijn. Maar
0: ja.
1: Het zou nog steeds kunnen. Er zit eigenlijk best wel een schrijnende reden achter. Want heel veel, zeker als je kijkt naar 1920 tot 1960... was homoseksualiteit echt een no-go. En kon je er echt niet voor uitkomen. Want dan werd je sociaal uitgesloten. Je werd ontslagen. In de jaren 50 zijn er echt duizenden ambtenaren bijvoorbeeld in Amerika ontslagen omdat zij homoseksueel waren.
0: Ja, dus puur om je geaardheid.
1: Ja,
0: dat
1: heette trouwens Lavender Rage.
0: Die ken ik nog niet. Nee. Lavender Rage.
1: Ja, toen werden allerlei ambtenaren in Amerika ontslagen vanwege hun homoseksualiteit. Want het werd gezien als gevaar voor de Amerikaanse samenleving. En om wel een manier te vinden om in de samenleving mee te kunnen doen, ontstond dat huwelijk. Dus dat was eigenlijk een onderlinge overeenkomst waarbij zowel de man als de vrouw wel samen in één huis leefden. Soms ook daardoor kinderen kregen om toch het plaatje
0: voor de buitenwereld te zien van, kijk,
1: wij zijn samen,
0: keurig, netjes en wij zijn man en vrouw met kinderen.
1: Ja,
0: ja.
1: Conservatief,
0: ja.
1: Keurig, traditioneel. Maar waarbij dus wel onderling afspraken waren dat ze wel hun eigen leven binnen het huis konden leven.
0: Ja, dat is natuurlijk wel fijn dat dat nog wel kan. Ik weet niet of dat natuurlijk bij iedereen zo ging, want het was misschien ook wel spannend, maar er zal vast wel wat buiten de deuren.
1: Ja, en soms ging het ook onder dwang. Je had bijvoorbeeld bij heel veel filmhuizen in Hollywood werden ook heel veel acteurs en actrices gedwongen om met iemand van het andere geslacht te gaan trouwen. En dan is het een gedwongen lavender marriage.
0: Ja.
1: Omdat naar de buitenwereld toe moet het lijken alsof je een keurige heteroseksueel bent.
0: Ja, dus soms dat anderen het van je wilden dat je dat ging doen. En soms ook voor je eigen veiligheid. Omdat het gewoon, nou ja, misschien veiliger
1: was. Ja, het kostte anders gewoon je carrière.
0: Ja.
1: Op het moment dat dat uitkwam dat je homo was.
0: En ik vind het niet heel onbegrijpelijk. Want ik denk, als ik nu in een situatie zou leven waarin het heel onveilig zou zijn om te gaan leven. En je kunt dan op die manier toch de schijn ophouden naar de buitenwereld. Nou, ja, ik zou het misschien ook wel hebben gedaan in die
1: tijd.
0: Maar
1: het lijkt me ook wel spannend, toch? Je moet wel iemand vinden die daar hetzelfde over denkt. En die jou niet, zeg maar, eventueel zou kunnen verraden.
0: Ja, dat kan natuurlijk ook nog.
1: Ik vraag me wel af, hoe zouden ze dat gedaan hebben?
0: Ja, want je moet echt wel iemand heel goed kunnen vertrouwen. Niet dat je denkt van, ik doe dat maar even. En ja.
1: Ik zet een advertentie in de krant. En,
0: ja, het levert natuurlijk altijd een spanning op. Maar ja, goed, dit is natuurlijk heel lang geleden. Toen waren de tijden anders. Is het nu ook nog wel dat je denkt lavender marriages?
1: Ja, het komt zeker nog voor. In Europa zal het iets minder voorkomen. Omdat in de meeste landen is het homohuwelijk is toegestaan.
0: Ja.
1: Maar je hebt natuurlijk ook nog heel veel landen op de wereld waar het nog strafbaar is. Of waar nog zelfs de doodstraf op staat.
0: Ja, precies.
1: Dus daar gebeurt het. Maar het in sommige gevallen gaat ook bij prominente posities in de samenleving. Op het moment dat je, stel je voor Hongarije, ik noem maar wat. Als je daar president bent en homo.
0: Dat is niet echt een goede match, zeg maar.
1: Dat matcht niet.
0: Nee.
1: Of bij een CEO van een groot bedrijf. In de voetbalwereld.
0: Ja, voetbalwereld, wat ik net zeggen. Ja.
1: Ja, dus op heel veel plekken waarbij je, waar stigma zit op je seksualiteit, daar vindt het ook nog plaats. Het heeft niet meer de benaming.
0: Nee, ik denk niet dat mensen dat ook niet kennen. Nee.
1: Nee. En ik denk ook dat het nu meer is dat één partij er niet echt van af weet dat die ander homoseksueel is, maar dat is een eigen inschatting. Niet zoals in de periode van 1920 tot 1960 dat er echt gewoon onderlinge afspraken werden gemaakt.
0: Ja, dat er bewust werd. Het kan misschien ook wel zijn dat iemand misschien wel heel diep nog in de kast zit en ook denkt dat dat veilig is. Maar en ik denk dat er nu ook mensen zijn die in een lavender marriage zitten zonder dat ze weten dat dat de naam is, maar dat ik wel eens denk,
1: Zeker.
0: Ja, ik denk dat die er genoeg zijn. Niet eens zozeer. En dan is het natuurlijk ook al is het hier heel vrij in Nederland. Misschien zich toch nog niet zo vrij voelen om zichzelf te kunnen zijn.
1: Maar het gaat ook al om de verwachtingen die mensen hebben. Hè? Je merkt het al bij jonge kinderen. Bijvoorbeeld, ik heb het in het verleden ook wel eens bij mijn zoon en mijn dochter gedaan. Op het moment dat zij, bijvoorbeeld mijn dochter met het buurjongetje ging spelen, dan had ik het al over, dan kunnen jullie misschien later trouwen met elkaar. Dan zit je eigenlijk al te pushen richting heteroseksualiteit. Waar je helemaal niet weet
0: wat diegene zelf wil.
1: Ja.
0: Dus heel heftig. Misschien een goede overleving. Misschien zijn mensen er ook wel heel gelukkig daar juist door geworden. Ook al zie je het anders. Want ik denk, ze konden toch een veilig leven misschien op dat moment wel hebben. Dat weet ik niet.
1: Het is ook voor de hetero vrouw was het veilig. Hè? Want die had natuurlijk ook de verwachting van, je moet kinderen baren en met een man getrouwd zijn. En er zijn natuurlijk, wat je nu ziet, ook in Nederland, is die druk is er die is er nog wel, maar vrouwen hebben meer eigen keuze. En dan merk je dat vrouwen er toch veel meer voor kiezen om alleen te wonen.
0: Ja, dat het nu ook kan. We gaan er straks nog even verder over praten in een iets andere setting, maar het komt er wel een beetje op neer. Dat gaan we horen naar het volgende nummer.

0: Summer of 69, Bryan Adams. Ja, dat was een summer waarin ik nog niet leefde. Jij, Wendy?
1: Nee.
0: Ook nog niet, hè? Dat is wel lang geleden. Was volgens mij wel een mooie zomer.
1: Het nummer komt er uit de jaren 80.
0: Ja, maar het gaat over de Summer of 69. Ja, ik weet het ook niet. Maakt het niet uit. Maar daar hebben we het natuurlijk ook helemaal niet over. We hebben het net gehad over het Lavender Marriage. Het lavendelhuwelijk. Een huwelijk tussen een homoseksuele man en een hetero vrouw. Of een lesbische vrouw en een heteroseksuele man. Of misschien ook wel een biseksuele vrouw. Daar hebben we het niet eens over gehad. Hè? Omdat het heel lang geleden, om het zo maar te zeggen, soms voor de buitenwereld beter was om zo getrouwd te zijn. Maar dat je het echt nu nog terugziet, maar dat eigenlijk bijna niemand eigenlijk die term kent. En daar was ik wel over verbaasd. Dat ik denk, maar ik vond hem wel heel leuk. Ik vind hem wel mooi passen. En eigenlijk ook wel zorgelijk dat het nu nog steeds nodig is. Ja, tenzij je natuurlijk zelf bewust voor kiest. Maar ik denk niet meer dat heel veel mensen nou bewust ervoor kiezen om te zeggen, ik ga de schijn ophouden naar buiten.
1: Weet ik niet.
0: Nou, ik weet het ook niet. Maar jij zei, ik vind het ook nog wel eens leuk om over een ander onderwerp te hebben, wat hier wel een beetje mee te maken heeft. Dan heeft het niet te maken met het huwelijk, maar de vriendschap.
1: Yes.
0: Vertel, waar kwam jij mee? Want dat vond ik wel even leuk. Ik denk, nou, interessant.
1: Nou, het is op een gegeven moment heb je natuurlijk, je hoort natuurlijk heel veel verhalen, zeker nadat op een gegeven moment Will & Grace op tv kwam, de vriendschap tussen met name homomannen en vrouwen, hetero vrouwen of biseksuele vrouwen. En dat is toch vaak een dingetje. Op een gegeven moment dan hoor je heel veel hetero mannen daarover klagen. Van, oh ja, weer zo eentje met zo'n homo-vriendje. Ik heb ook homo-mannen erover horen klagen. Dat dan vrouwen actief op zoek gaan in een homo-kroeg.
0: Ja, naar een soort gay best friend.
1: Naar een gay best friend.
0: Ja.
1: Ja, je kan het ook zien. Ja, ik heb het uitgezocht. Het schijnt toch best wel dat er vaak diepere vriendschappen ontstaan tussen homoseksuele mannen en hetero vrouwen.
0: Dus dat bijzonder.
1: Is wel bijzonder, hè?
0: Is dat dan ook zo bij lesbische vrouwen en heteroseksuele mannen?
1: Nee.
0: Dat dan weer niet?
1: Nee.
0: Dus het is echt die homoseksuele man, of misschien biseksuele man, maar laten we even voor het gemak zeggen, de homoseksuele man en de vrouw, die elkaar toch vinden?
1: Die elkaar weten te vinden en ik vroeg me ook af van, heb jij daar voordelen over ook? Want je hebt natuurlijk het ene scheldwoord daarvoor, voor dat soort vrouwen die dat doen.
0: Ja, nou, kijk, uit eigen ervaring kan ik wel, want dat herken ik dus wel. Ik voel wel de connectie met vrouwen, heteroseksuele vrouwen of biseksuele vrouwen, meer, echt veel meer, dan met heteroseksuele mannen. Dat voelt toch op de een of andere manier veiliger. Als ik kijk naar mijn eigen omgeving, dan is het ook zo dat ik ook veel meer, voor vroeger ook veel meer vriendinnen had dan dat ik vrienden had op de middelbare school. Dus voor mij voelt het ook heel natuurlijk. Ik vind het makkelijker om dat contact te maken. Waar dat door komt, weet ik niet, maar ik vind het wel makkelijker. En ik heb natuurlijk ook wel meegemaakt wat jij ook zegt, dat vrouwen echt op zoek zijn naar de gay best friend. En dan wordt het een soort stereotype. Want dan zijn alle homo's zijn leuk en die moet je erbij hebben. En dat moet je natuurlijk ook weer niet hebben. Maar ja,
1: er zijn ook heel veel niet leuke homo's namelijk.
0: Ja, die zijn er zeker. Niet leuke vrouwen. En voor alle categorieën en soorten en maten zijn er minder leuke edities. Maar ik heb wel gemerkt dat ik dat heel erg fijn vond. En nog steeds dat ik denk, oh, ik voel me heel erg op mijn gemak. Of sneller op mijn gemak dan bij een heteroseksuele man. Dat voelt toch voor mij soms wat bedreigender, of dat ik me iets meer moet bewijzen dat ik het bij een vrouw heb.
1: Het is grappig dat je het zegt, want er zijn ook onderzoeken naar gedaan. Want ik heb precies hetzelfde. Ik vind mannen altijd heel erg grappig en interessant, maar ik merk bijvoorbeeld bij hetero mannen, is het ingewikkeld om iets vriendschappelijks te hebben. Op een andere manier zit er heel vaak een seksuele intentie achter of iets andere belangen en dergelijke. Is wat ik ook vaak merk bij hetero mannen, is die vinden het heel erg lastig om zomaar een compliment te geven, omdat ze dan denken dat ze daarmee aangeven, ik wil met je naar bed.
0: Ja, ja, maar dat vind ik ook niet heel gek gedacht. Nee.
1: Nee, terwijl aan de andere kant, het gaat gewoon om mensen onderling, dus niet alles hoeft gelijk seksueel te zijn. Maar er is dus, er zijn meerdere onderzoeken naar geweest van, hoe dat dan zit tussen met name homoseksuele mannen en vrouwen. En ze denken, er is ook weerstand op die onderzoeken, is dat evolutionair gezien, dat daarom dat er vriendschappen zijn tussen homoseksuele mannen en hetero, biseksuele vrouwen. Omdat ze dan bondgenoten kunnen zijn.
0: Oh, bondgenoten.
1: Ja.
0: Dat klinkt wel mooi.
1: Ja, bondgenoten, omdat aan de ene kant, nou ja, als je dan kijkt ook naar het patriarchaat, is je hebt natuurlijk voor homoseksuele mannen is zijn hetero mannen een bedreiging. Want vaak wordt de homoseksuele mannen als degene gezien die, nou ja, de jager is, en de homoseksuele of de heteroseksuele man is dan de prooi. Daar zijn ze heel erg bang voor. Ja, en ook qua, nou ja, wat wordt gezien als mannelijkheid, hè? Dat vechten wordt meer gezien als hetero. En dan alsof de homo daar bang voor is. Om heel erg in stereotype te gaan praten. En voor vrouwen is meer, is de man ook een bedreiging. Terwijl een homoseksuele man is dan minder een bedreiging. Want er zit het seksuele aspect niet in.
0: Nee, dus het kan misschien dan veiliger voelen.
1: Dat voelt veiliger. En het gaat om twee groepen die meer te maken heeft met vooroordelen dan de hetero man. Hm. Dus ook daarin zit het bondgenootschap. Omdat vrouwen, hè, die worden, we hadden het net tijdens het nummer van Brian Adams al over, het voetbal is dat dan vaak wordt gezegd, vrouwen zijn hysterisch totdat het Nederlands elftal verliest. Dan is statistieken, maar eigenlijk de mannen zijn heel erg hysterisch. Maar vrouwen worden altijd neergezet als hysterisch, emotioneel, et cetera. En homo's, er zijn natuurlijk ook allemaal stereotyperingen over en vooroordelen. Ja. Dus dan daar zit dat bondgenootschap. Dus dat je dan samen eigenlijk gewoon elkaar kan ondersteunen om zo te kunnen overleven in deze samenleving.
0: Ja, dat het toch matcht. En wat mijzelf wel is opgevallen, is dat de, niet dat dat zo is, maar wat me wel is opgevallen, is dat homoseksuele mannen en lesbische vrouwen dan weer wat minder die connectie voelen.
1: Ja, wat dat dan is,
0: dat weet ik ook niet.
1: Nee, dat is wel misschien een leuk van onderzoek. Ja.
0: Ja, ik vond het altijd best wel bijzonder dat ik denk van, goh, het is niet zo dat dat niet gebeurt of niet kan zijn, maar je ziet het gewoon, ik hoor dat wel eens vaker uit eigen ervaring, dat ik denk, hé, dat is toch, misschien is dat toch misschien te ver uit elkaar. Ik weet het niet wat het is, maar ik heb toch vaker gezien dat de homoseksuele man vaak een heteroseksuele of misschien biseksuele vrouw opzoekt en daar die connectie mee voelt, en wat minder vaak met een lesbische vrouw. Maar hoe dat zit, dus ik dacht ook misschien dat dan de lesbische vrouw weer meer connectie voelt met de heteroseksuele man, maar dat hoor ik ook eigenlijk niet.
1: Ja, of misschien minder afhankelijk is van andere mannen. Dus dat daar, wanneer je in een lesbische relatie zit, dat je meer onafhankelijk bent ten opzichte van de mannenwereld. Terwijl als je hetero of biseksuele vrouw bent en je bent homo, dan ben je ook afhankelijk van de andere mannen.
0: Ja, precies. Ja, dus misschien dat daar wel een logica in zit. Kijk, je weet het natuurlijk niet. En het zal niet voor iedereen gelden, maar je ziet het wel vaak terug. In ieder geval ook in het stereotype, hè, van de homoseksuele man. Die heeft allemaal meiden bij zich en al die meiden voelen zich fijn bij hem. En ik vind dat soms ook wel eens lastig. Want ik denk, ja, het wordt een soort stereotype. En waardoor het ook een soort verwachting wordt dat elke homoseksuele man dat enorm leuk vindt om allemaal vrouwen om zich heen te hebben. Terwijl dat ook niet mijn ervaring is, dat ik daar ook niet altijd zin in heb. Dat vind ik ook wel eens lastig daaraan. En ja, dat maakt het soms ook wel eens moeilijker, vind ik.
1: En dan zit je weer met alle stereotyperingen die daaraan hangen.
0: Ja. Ja, en dan is het natuurlijk ook soms een gevaar als je dus, hè, dat je ziet van dat dit gebeurt, van als dat onderzocht wordt. Ja, soms denken mensen dat dat dan een feit is.
1: Ja, terwijl uiteindelijk het gaat altijd om mensen als ik naar ons twee kijk. Dat ik dan denk, ik ga niet naar jou, sorry Maarten, ik ga niet naar jou voor kledingadvies, zeg maar.
0: Nee.
1: Om in de stereotypering te zitten, want dat kan ik prima zelf.
0: Ja.
1: En ik denk, als er ellende, of ik weet zeker, als ellende op straat is, dan ben ik degene die daar tussen springt.
0: Ja, precies. Als je in die stereotyperingen, dan zou je misschien weer denken dat
1: Dat we alle twee gillend wegrennen.
0: Ja,
1: ja,
0: kan natuurlijk ook. Ik denk dat het blijft natuurlijk per persoon verschillend. En het is natuurlijk wel interessant dat het onderzocht wordt, maar je ziet het wel veel terug.
1: Nou ja, maar het geeft wel natuurlijk wel een beeld aan van waar het misgaat in, of misgaat, wat er speelt in de wereld, in de zin van tussen relaties tussen mannen en vrouwen.
0: Ja.
1: Dat daar echt nog wel veel te behalen valt. En dat ik denk, de samenleving kan daar veel van leren van de relaties onderling tussen, in dit geval, homoseksuele mannen en tussen vrouwen, van hoe dat eruit ziet. En wat uit onderzoek blijkt ook gewoon dat het vaak vele intiemere relaties zijn, in de zin van meer verbondenheid, diepere gesprekken. Waardoor je ook uiteindelijk minder eenzaam zult zijn. Als er problemen zijn, dat sneller mensen kunnen ingrijpen, et cetera, et cetera. Dus voor de hele samenleving zou het een mooi voorbeeld zijn van hoe het ook kan.
0: Dus eigenlijk even concluderend van het Lavender Marriage naar die vriendschappen van laten we van elkaar leren. Laten we eens gaan kijken, wat maakt dat nou? Wat kunnen we ervan leren met elkaar? Je hoeft daar niet voor met elkaar te gaan trouwen en voor de buitenwereld op te houden wat eigenlijk niet zo is. Maar het zou mooi zijn als we misschien op die voet weer verder gaan om eigenlijk de wereld nog weer een beetje mooier te maken. Wendy, dank je wel voor jouw kennis en het brengen van het lavendelhuwelijk. Nu gaat nooit meer iemand dit vergeten en wordt het weer helemaal, komt het terug, maar ik hoop niet in de praktijk. Dank je wel en tot de volgende keer.

0: hoorde Fiesta van de Sun Club. En we gaan verder met de filmtips. Paris is Burning, al een oude film uit 1990. Vanavond duiken we in een documentaire die inmiddels wordt gezien als een absolute klassieker binnen de queercultuur. Paris is Burning. De film speelt zich af in het New York van de jaren 80 en neemt ons mee naar de zogenaamde ballroom scene. Dat is een wereld waarin queer en trans mensen, vaak afkomstig uit gemarginaliseerde groepen, samenkomen om te dansen, te performen en zichzelf te laten zien. Vaak in spectaculaire wedstrijden, een beetje het Vogue-idee van Madonna. Wat deze film zo bijzonder maakt, is dat het niet alleen gaat over glitter en glamour, maar juist ook over overleven, armoede en discriminatie. Tegelijk zien we hoe de deelnemers hun eigen families vormen, de zogenaamde houses, waarin ze steun en veiligheid vinden. Paris is Burning laat daarmee zien hoe belangrijk zichtbaarheid, identiteit en gemeenschap zijn binnen de LHBTIQ+-beweging en waarom deze cultuur nog steeds grote invloed heeft vandaag de dag. Er is ook een serie onlangs gemaakt, van eigenlijk al een tijdje terug, en dat is Pose, en die heeft hier wel wat van weg. Call Me By Your Name, 2017, een van mijn favoriete films. In Call Me By Your Name volgen we de 17-jarige Elio, die een zomer doorbrengt in het noorden van Italië. Zijn rustige leven verandert wanneer Oliver, een student van zijn vader, tijdelijk bij hen komt wonen. Wat begint als een subtiele spanning, groeit langzaam uit tot een intense en kwetsbare liefdesrelatie. Deze film valt op door zijn rustige tempo en de manier waarop gevoelens van verlangen, twijfel en ontdekking centraal staan. Het is geen groot drama, maar juist een intiem verhaal over het ontdekken van je identiteit en je eerste liefde. De LHBTI-relatie wordt hier heel menselijk en herkenbaar neergezet, zonder stereotypen. Daardoor laat de film zien dat queerliefde net zo universeel is als elke andere vorm van liefde. Met dezelfde onzekerheden, verlangens en herinneringen die een leven lang kunnen blijven hangen. En heb je hem gezien en verwacht je op deel 2? Dat doe ik ook nog steeds. Ik heb eens wat gehoord dat er misschien wat komt, maar het is nog even afwachten. The Miseducation of Cameron Post uit 2018. Wat gebeurt er als je omgeving niet accepteert wie je bent? In The Miseducation of Cameron Post maken we kennis met Cameron, een tiener die na een relatie met een meisje naar een streng religieus kamp wordt gestuurd. Daar moet ze genezen worden van haar geaardheid, iets wat we kennen als conversietherapie. In het kamp ontmoet ze andere jongeren die met hetzelfde worstelen en samen proberen ze hun identiteit vast te houden in een omgeving die hen juist wil veranderen. De film laat op een rustige, maar confronterende manier zien hoe schadelijk dit soort praktijken zijn. Tegelijk gaat het ook over vriendschap en veerkracht. Over jongeren die elkaar steunen en langzaam leren dat er niets mis is met wie ze zijn. Daarmee is het een belangrijk verhaal binnen de LHBTIQ+-geschiedenis en een waarschuwing die vandaag nog steeds relevant is. Dan gaan we naar de documentaire Kiki. De documentaire Kiki brengt ons ook terug naar de ballroomcultuur, maar dan in moderne vorm. We volgen een nieuwe generatie jonge LHBTI'ers in New York, vaak jongeren van kleur, die deel uitmaken van de zogenaamde Kiki-scene. Net als in Paris is Burning draait het om dans en performance, maar deze film laat ook vooral zien hoe deze gemeenschap zich inzet voor activisme. Onderwerpen zoals HIV-preventie, dakloosheid en discriminatie spelen een grote rol. En wat Kiki zo krachtig maakt, is dat we niet alleen de show zien, maar juist ook het dagelijks leven van de deelnemers. Hun struggles, dromen en solidariteit. Het laat zien hoe kunst, expressie en gemeenschap samenkomen als een manier om te overleven en jezelf te laten zien. Daarmee is het een modern en inspirerend portret van de LHBTI-gemeenschap van nu. En tenslotte, But I'm a Cheerleader. Tot slot een totaal andere toon, maar met een scherpe boodschap. But I'm a Cheerleader. In deze kleurrijke en satirische film volgen we Megan, een ogenschijnlijk perfecte tiener die door haar omgeving naar een heropvoedingskamp wordt gestuurd. Omdat men denkt dat ze lesbisch is. Wat volgt is een overdreven, bijna komische wereld waarin jongens en meisjes stereotyp gedrag moeten aanleren. Juist door die overdrijving legt de film bloot hoe absurd het idee is dat je iemands seksuele identiteit kunt veranderen. Tegelijk zien we hoe Megan langzaam haar eigen gevoelens accepteert. Ondanks de humor raakt de film een serieus thema. Het gebrek aan acceptatie en de druk om normaal te zijn. Daardoor groeide But I'm a Cheerleader uit tot een echte cultklassieker binnen de LHBTI-community.
1: Rainbow Radio. Wil je reageren? Radio uit de regenboog.

Living La Vida Loca van Ricky Martin. En dan is het alweer juli. En dan denk je, ja, juni, Pride Month, dan zijn alle activiteiten maar. Nee, in juli gaat alles gewoon lekker door. Je moet er soms wel even een stukje voor reizen, maar dat moet je er dan voor over hebben. Op zaterdag 4 juli starten we met Wasteland Summerfest in Amsterdam. Dit is een groot queerfestival met muziek, performances en community. Het is gericht op vrijheid en jezelf kunnen zijn. Je kunt daarna een weekje daarna gelijk door naar Amersfoort, want op vrijdag 10 juli is de Amersfoort Pride. Dit is een wat kleinschaliger Pride dan bijvoorbeeld de Amsterdam Pride met een lokaal karakter. Er zijn ontmoetingen, zichtbaarheid en activiteiten in de stad en vooral natuurlijk heel veel feest. De dag daarna, op zaterdag 11 juli, kun je naar Zutphen, want in Zutphen hebben ze de Zutphen Pride. Dit is ook een kleinere Pride en die ligt op de nadruk op inclusie in de regio. Een week daarna, op zaterdag 18 juli, is de Haarlem Pride. Dit is een parade en activiteiten in de binnenstad van Haarlem. En dit gaat natuurlijk ook over regionale zichtbaarheid en is er natuurlijk een leuk feestelijk programma. Je hoeft je niet te vervelen. Op zondag 19 juli is de Kwaku Roze Zondag in Amsterdam. Dit is een LHBTIQ+-dag binnen het Kwaku Festival. Het is een combinatie van cultuur, muziek en diversiteit. En maandag 20 juli, natuurlijk komt hij elk jaar weer terug, de Roze Maandag in Tilburg. En de Roze Maandag is een onderdeel van de Tilburgse kermis. En je kunt zelfs de avond ervoor, dan wordt het al geopend, ben ik eens geweest. Een superleuk feest. Maar wil je gewoon op die dag komen? Heel erg leuk en heel erg groot en druk. Het is bekend als een van de grootste LHBTIQ+-feesten van Nederland. Op woensdag 22 juli is de Roze Woensdag in Nijmegen tijdens de Vierdaagse Feesten. En hier is ook aandacht voor zichtbaarheid en inclusie. Wil je lekker feesten en dansen op een leuk festivalterrein? Dan is op vrijdag 24 en zaterdag 25 juli het bekende Milkshake Festival in Amsterdam. Het is een internationaal queer muziekfestival met de nadruk op vrijheid, diversiteit en inclusiviteit. Zaterdag 25 juli start de World Pride in Amsterdam 2026. Dat is dus heel uniek, hè, de World Pride dit jaar in Nederland. Het is een groot internationaal Pride-evenement tot en met 8 augustus. En het is een speciale editie ter viering van het 25-jarige huwelijksgelijkheid. Dus het wordt een heel bijzondere World Pride. Op diezelfde zaterdag is de Pride Walk in Amsterdam. Als je dat leuk vindt, het is een demonstratieve en feestelijke optocht met focus op rechten, zichtbaarheid en solidariteit. En eind juli zijn er eigenlijk nog Pride-evenementen door heel Amsterdam. Je moet er even voor rijden, maar genoeg te doen. Films, cultuur, ontmoetingen, feesten, een internationaal publiek en een brede community. Dus deze zomer kun je al feesten doorbrengen. RTV.

Ja, en dit was alweer de uitzending van juli van Rainbow Radio Steenwerkerland. Mocht je na aanleiding van deze uitzending nog vragen hebben, neem dan even contact met ons op via de website www.regenboogsteenwerkerland.nl of stuur even een mailtje naar regenboogsteenwerkerland.nl of info@rtvslos.nl. Ook voor vragen of misschien vind je het leuk om vrijwillig iets te doen, kun je contact met ons opnemen of dat je misschien graag een keer in de uitzending wil komen. Zien jullie graag de volgende keer weer.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de buurt van Venray breidt zich nog steeds uit. Er staat zo'n 21 hectare natuur in brand. Defensie zet 2 blushelikopters in om het vuur te bestrijden. Inwoners van omliggende dorpen hebben een NL-alert gehad en krijgen het advies om uit de rook te blijven. Verder rijden er tot zeker 11 uur vanavond geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Rijkswaterstaat heeft de stuw in de Nederrijn bij Driel helemaal opengezet. Het is voor het eerst dat dit gebeurt vanwege de lage waterstanden. Doordat er weinig toevoer is van water vanuit Duitsland, zijn de waterstanden voor en achter de stuw bijna gelijk. Voor de scheepvaart heeft dit geen gevolgen, zegt Rijkswaterstaat.
2: De scheepvaart die ging al via het sluiskanaal door Driel. En dat is onveranderd gebleven. Dus de scheepvaart kan gewoon verder varen over de Nederrijn.
1: De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit gemeten. Nederland wil dat de Europese Commissie de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta onderzoekt. Vorige week staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over met Ceuta. Minister Van den Brink wil weten hoe dit kon gebeuren. Ook wil hij zeker zijn dat de migranten niet naar Europa komen, zegt politiek verslaggever Noeska van der Meijden.
3: De kans dat alsnog gebeurt is heel klein, maar toch zegt Van den Brink, wil hij dat Spanje er alles aan doet om, als er nog migranten zijn, die weg te krijgen. En als ze hier aankomen in Nederland, ja, dat hij ze terugstuurt naar Spanje.
1: Morgen bespreken de asielministers van de EU de situatie. De derde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door de Noorse Sigrid Hoogstedt. Door de overwinning neemt Hoogstedt de gele trui over van Lorena Wiebes, die de eerste 2 etappes had gewonnen. Dan het weer blijft nog lang zonnig en warm. Later vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen zon en wolken. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.

0: Ja, we kunnen zeker wel even een bakje doen. Waar en hoe laat?
1: Uurtje of drie in de stad?
0: Ja, dat is goed. Zie ik je daar, maat.

0: Jongen, jongen, jongen, ik heb nou wel hoofdpijn, hoor. Kap er maar mee.
1: De klassiekers van toen, nu op je radio. Je hoort alles op RTV Slos.

Verbrakte stilte van de nacht. Ik kan nu niet meer slapen, omdat jij op me wacht. Als de dag is aangebroken.

weet dat engelen bestaan. Als ik ben aangekomen, zie ik jou in het licht. Je hoeft mij niets te zeggen, zie de liefde op je gezicht.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Vanwege de lage waterstand in de Donau heeft Roemenië rotsblokken opgeblazen. De brokstukken moeten ervoor zorgen dat er koelwater naar een kerncentrale kan stromen, legt buitenlandredacteur Julian Buizen uit.
2: Die kerncentrale ligt aan een zijtak van de Donau. De Donau staat al laag, in die zijtak is het niet veel beter. En dus willen ze door middel van een diepere gul en een tijdelijke dam zorgen dat er voldoende koelwater naar die centrale gaat komen om hem draaiende te houden.
1: De landen aan de Donau kampen met hittegolven. Voorlopig wordt er geen regen verwacht. De droogte leidt ook tot zorgen over dijken op Terschelling. De komende tijd worden zeedijken daarom extra gecontroleerd op scheuren en mogen schapen er voorlopig niet meer grazen. Op Terschelling is het regentekort gemiddeld gezien iets groter dan in de rest van Nederland. Ook zijn er geen rivieren of meren waarmee het waterpeil handmatig kan worden verhoogd. Het waterschap vraagt toeristen, inwoners en boeren daarom zuinig om te gaan met water. Techgigant Amazon is voor het eerst meer dan $3 biljoen waard. Het Amerikaanse bedrijf presenteerde donderdag sterke kwartaalcijfers en daarna steeg de marktwaarde flink. Alleen de techgiganten Nvidia, Alphabet, Microsoft en Apple bereikten eerder een beurswaarde van boven de $3 biljoen. De Noorse Sigrid Hauksett heeft de derde etappe gewonnen van de Tour de France Femme. Commentator Gabriel Melging heeft het gevolgd.
3: Hauksett pakt ook de gele trui met deze zege. De grootste zege in haar carrière, zoveel is duidelijk. Een andere eervolle vermelding is er voor Puk Pietersen. Want Puk Pietersen die heeft vandaag allerlei bergpunten gepakt op de klimmetjes waar ze kon strijden voor die punten. En zij rijdt morgen in de bolletjestrui.
1: De Belgische Lotte Kopecky en de Nederlandse Marianne Vos eindigden vandaag als tweede en derde. Dan het weer, het blijft nog lang zonnig en warm. Later vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Morgen zon en wolken en een enkele bui bij 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
4: Voor iedereen.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met de natuurbrand bij Venray. Er staat zo'n 21 hectare natuur in brand en het vuur breidt zich nog steeds uit. Blussen is moeilijk vanwege de vele naaldbomen in het gebied, zegt verslaggever Litwien Gevers.
2: Die naalden die zitten aan de bovenkant van die bomen en daardoor kan het vuur zich heel makkelijk via die toppen verspreiden. Er zit ook veel hars in die bomen. Dat is ook een brandbaar goedje. Dus dat allemaal samen maakt dat het niet meevalt om daar grip op te krijgen.
1: In de Verenigde Staten zijn twee mensen overleden na de uitbraak van een darmziekte. Volgens de gezondheidsautoriteit in de staat Michigan veroorzaakt de ziekte diarree en dus uitdroging. Honderden Amerikanen zijn inmiddels opgenomen met de ziekte. Die wordt veroorzaakt door een parasiet. De vermoedelijke bron is een partij sla uit Mexico. De Franse politie heeft de populaire chef-kok Jean Imbert opgepakt. Hij wordt door drie ex-partners beschuldigd van huiselijk geweld. De zaak kwam ruim een jaar geleden aan het licht. Vier vrouwen zeiden dat Imbert hen kleineerde en heel jaloers was. Volgens Imberts advocaten heeft hij alle beschuldigingen tegengesproken. De stuw in de Nederrijn bij Driel is opengezet vanwege de lage waterstanden. Er is geen water om tegen te houden en daarom heeft de stuw geen functie meer. Om schade te voorkomen wordt die opengezet, zegt Rijkswaterstaat.
3: Vooral gelegen aan het feit dat er altijd een klein risico is dat een schip de vizierschuif aan zou kunnen varen. Denk even terug aan Stuwgraven in 2016. En ook al is dat risico heel klein, de gevolgschade is dan enorm.
1: Het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij zo'n 20 graden. Morgen vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
4: Voor iedereen.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote natuurbrand bij Venray is nog niet onder controle. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met blussen. De brand brak vanmiddag uit en inmiddels is zo'n 21 hectare natuur verwoest. Twee helikopters van Defensie en zo'n 250 brandweermensen worden ingezet om het vuur te bestrijden. Roemenië heeft rotsblokken in de Donau opgeblazen, zodat er koelwater naar een kerncentrale kan stromen. Vanwege het lage waterpeil dreigt de centrale stil te vallen, zegt buitenlandredacteur Julian Buizen.
2: Dat kan een behoorlijk probleem worden. De centrale is namelijk goed voor 1/5 van de energievoorziening in heel Roemenië. Mocht die stilvallen, dan moet die energie ergens anders vandaan worden gehaald. Denk bijvoorbeeld aan het importeren uit andere landen.
1: Op dit moment stroomt nog maar 1/3 van de normale hoeveelheid water door de Donau. Een Britse man is veroordeeld tot bijna 2,5 jaar cel omdat hij zijn dode moeder in een vriezer bewaarde. Intussen streek hij haar pensioen op en uitkeringen. Al zegt de man zelf dat hij geen afscheid kon nemen, vertelt deze journalist.
3: When arrested, he told police he didn't want to let her go, that he wanted to spend more time with her. The court heard he put the freezer in the living room so he could hold her hand while watching Coronation Street. The judge said he sometimes believed she was still alive.
1: Ook de mentale toestand van de man wordt verder onderzocht. De Amerikaanse techgigant Amazon is voor het eerst meer dan $3 biljoen waard. Dat is omgerekend ruim 2,6 biljoen euro. Alleen Nvidia, Alphabet, Microsoft en Apple hebben dat ooit bereikt. Dan het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij zo'n 20 graden. Morgen geregeld zon, maar ook bewolking. Vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
4: Voor iedereen.

0: Goedemorgen, welkom bij het programma Kopwijzer van deze zaterdag, de 1e augustus alweer. En het is een van de zomeredities, nog twee keer. En dan hebben we weer een 2 uur durend programma. En dan komt ook de politiek weer aan de orde, die in de jingle ook benoemd wordt. Maar we hebben toch een mooi uurtje vol informatie. We gaan eruit met Sarah Smit en Alfred Medendorp over het ringrijden en de jaarmarkt in Blokzijl volgende week in de week erop. Fred Boot van de PKN komt langs over de Beatles Candlelight in de Grote Kerk. Rolf Jansen en Carina Kok, nee, Rolf Jansen is ziek, daar is Esther voor, over het openluchtspel in Havelte. En aan de tafel aangeschoven zitten al Gio Lippens en Johan Bettersma over het spektakel van Steenwijk, wat over 3 dagen alweer plaats gaat vinden. Of 4, 3.
1: Dinsdag.
0: 4 augustus.
1: Zo is het. Ja.
0: Goedemorgen, mannen.
1: Goedemorgen.
0: Fijn dat jullie er zijn. Het is altijd weer een feest om jullie hier aan de tafel te hebben. Sowieso met jullie informatie. Maar ook dan is het weer bijna zover, hè?
1: Ja. Sorry trouwens voor mijn stem. Ik ben niet naar Dickie Woodstock geweest, maar ik
0: nee,
1: is
0: me
1: een beetje
0: zal.
1: Op mijn keel geslagen.
0: Ik heb je zien swingen gisteren. Nee hoor.
1: Nee.
0: Dus je bent verexcuseerd hoor. Je
1: goed
0: hebt
1: zo.
0: Een goede praten naast je,
2: ik
0: toch?
2: Mijn stem is goed en ik ben niet naar Woody Woodstock geweest, dus...

0: Nee, maar ja, fijn dat we hier weer zitten. En ja, 4 augustus, dat schiet aardig op.
1: Ja,
0: en,
1: precies.
0: We kijken er naar uit.
1: Ja,
0: dus, mooi renningsveld, maar daar zal Gio straks van alles over roepen. Dus,
1: wat ik altijd wel prettig vind, en het heeft er eigenlijk ook wel mee te maken, is korte terugblik op de Tour de France. Want dat is toch wel jullie een beetje het leidend, denk ik, aan toch wel mooie gasten en mooie renners uit te nodigen.
2: Ja, hoewel wij wel al voor de Tour de France een beeld hadden van wat wij graag wilden. Daar komen we zo meteen nog wel even op terug. Want je moet toch ieder jaar wel weer een soort verhaal bedenken van hoe ga je dat rennersveld inkleden? Ja, wat voor type spektakel maak je ervan? Maar de Tour was fantastisch. En de laatste dag van de Tour was helemaal geweldig
1: niet?
2: Met Mathieu van der Poel. Die overigens geen enkel criterium rijdt. Dat zeg ik er maar meteen bij. Dus mensen die hopen dat Mathieu van der Poel naar Steenwijk komt,
1: die heeft
2: kansloos, maar hij rijdt nergens anders ook.
1: Oké. Dus niet zo van, hij ziet Steenwijk niet staan.
2: Nee,
1: niks. Wat een rit, hè? Zat je ook op het puntje van de stoel?
2: Ja.
1: Ik denk, hij redt het niet.
2: Ik dacht, dat kan niet. En toen hij wegreed met Tadej Pogacar, hè, op die berg bij Montmartre, op die heuvel. Toen dacht ik, oh, dat gaan ze redden, ze blijven weg. Maar de organisatie had heel slim, ten opzichte van vorig jaar, het parcours net even weer een stukje verlegd, waardoor de aanloop vanaf Montmartre naar de finish weer een paar kilometer langer was. En daardoor kregen die sprintersploegen weer hoop.
1: Ja, precies.
2: We kunnen dat gat misschien nog dichtrijden, want wij zijn met z'n dertigen. En daarvoor reizen we maar met z'n tweeën.
1: Ja.
2: En dan mag je Tadej Pogacar heten of Mathieu van der Poel. Maakt niet uit, dan blijf je normaal gesproken niet weg. Maar ja, wat Mathieu van der Poel daar op die laatste 500 meter deed, het kon gewoon niet.
0: Nee.
2: En ik moet eerlijk zeggen, ik zei op een gegeven moment meteen alweer tegen de mensen met wie ik zat te kijken, van ja, dit is de mooiste overwinning van Mathieu van der Poel. Ja. Dacht ik in één keer weer terug aan de Amstel Gold Race, die hij op een hele bijzondere manier
1: ook net zo
2: ooit won. Ronde van Vlaanderen, waar die Wout van Aert in de sprint klopte.
1: Ja.
2: Parijs-Roubaix, waar die Pogacar net van zich afschudde.
1: Ja.
2: Die eerste Tour etappezegen, toen die geel pakte, hè, voor zijn overleden grootvader Polidor. Die jongen kan gewoon nooit normaal winnen.
1: Dat is eigenlijk inderdaad. Ik denk dat het vreemd is als hij een keer gewoon normaal over de streep komt.
2: Ja, prachtig.
0: Ja, dat was een prachtige apotheose.
1: Ja, heel mooi.
0: Fantastisch.
1: Welke renners hebben jullie uit de Tour kunnen strikken eventueel om hier te rijden in Steenwijk?
2: Uit de Tour hebben we echt gekozen, heel bewust, voor twee renners uit, uit de regio. En dan moet je denken de weideregio.
1: Mm-hmm.
2: Pascal Eenkorn, hè, het verleden al winnaar een keer hier, uit Genemuiden.
1: Ja.
2: Ja, dat is echt een soort vaste klant hier, die eigenlijk misschien altijd wel, kijk Johan even aan, als eerste gewoon op ons lijstje komt te staan, die moeten we erbij hebben.
1: Ja.
2: Dan hadden we daar ook Tim Naberman vorig jaar, ook uit Genemuiden. Maar die moet een wedstrijd rijden. Die rijdt de Ronde van Polen. Dus die kan niet bij ons rijden. En we hebben Tim Marsman. En Tim Marsman komt uit Hattem. Nou ja, toch ook behoorlijk in de buurt.
1: Ja, zeker.
2: En die rijdt ook voor Alpecin, voor de ploeg van Mathieu van der Poel. Heeft de Tour gereden. Dus als knecht van Mathieu van der Poel. Als knecht van Jasper Philipsen, de sprinter. Ja, die wilden we ook gewoon per se hebben. Dus dat zijn de twee renners uit de Tour, waarvan wij hebben gezegd, die willen we per se hebben.
1: Ja.
2: Daarnaast hebben we nog een paar renners die de Giro hebben gereden, de Ronde van Italië.
1: Ja.
2: Dat moet je ook niet uitvlakken. Wout Poels. Misschien wel laatste jaar bezig. In ieder geval, het was zijn laatste Giro, heeft hij gezegd. Dan hebben we verder Elmar Reinders uit Emmen. Die heeft de sprints proberen aan te trekken voor de sprinter van die ploeg. En we hebben Hartijs de Vries. En dat is ook een jongen hier uit het noorden, die voor het eerst een grote ronde heeft gereden. En dus ook uit de Giro uiteindelijk hier in de stad staat.
1: Wat een namen, hè?
0: Ja, geweldig. En met name ook omdat ze uit de regio komen.
1: Ja.
0: He, dat spreekt de mensen natuurlijk heel erg aan. En dat was ook een beetje het thema waar Gio op bedoelt. He, we wilden ook met name streekrenners hier op het parcours hebben.
1: Ja.
0: En dat is heel mooi gelukt. Dus daar zijn we heel erg blij mee.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Behalve één renner waar jullie wel heel erg blij mee zijn.
2: Daar waren we voor het laatst.
1: Zin het nog niet zeggen?
2: Jawel hoor.
1: Oh. En die komt niet uit de streek.
0: Nee.
1: Maar geweldige renner. Bauke Mollema.
2: Ja. Nou, dat was dus precies zoals wij ook tegen elkaar zeiden. Bauke Mollema, daar weten we van dat hij dit seizoen gewoon aan zijn laatste seizoen bezig is. Hij neemt afscheid in de Ronde van Lombardije. Hè, dat is de klassieker in Italië die ooit gewonnen heeft. Hij rijdt vandaag trouwens de Classica San Sebastian.
1: Oh.
2: Dat is ook altijd zo'n klassieker. Heeft hij trouwens ook eens een keer gewonnen. En van Bauke Mollema hebben we gezegd, die moeten we gewoon een geweldig afscheid geven. Want het is zijn laatste wedstrijd in het noorden van het land, waar hij vandaan komt. Hè? Want je zegt wel van, hij komt niet uit de buurt.
1: Nee.
2: Het is niet echt uit de buurt. Maar goed, hij komt uit Groningen.
1: Ja.
2: Sommige mensen zeggen Friesland. Dus Friesen en Groningers die vechten erom, gaan wij ermee heen.
1: Precies, ja.
2: En We konden Bauke krijgen. We hebben ook met hem gesproken. Hij vindt het zelf een geweldig idee. Nou ja, en Bauke en Wout Poels. Dus twee van dat soort renners die toch jaren voor heel veel plezier hebben gezorgd. In de huiskamers met de beelden van de Tour de France.
1: Ja, zeker. Ja,
2: die willen we nu hier hebben.
1: Ja, en het werkwoord wat Bauke in de encyclopedie heeft gebracht.
2: Ja,
1: mollemalen. Ja, precies. Ja. Ja, geweldig. Je kan hem altijd zo uitplukken. Als je de dingen ziet, het peloton, dan kijk maar naar het bewegen. En dan weet je, op Roy Helm, Bauke.
2: De mensen die komen kijken, die zullen meteen denken van... hey, we zien hem rijden en we weten precies hoe die fietst.
1: Ja, precies, mooi. Een prachtig rennersveld. Een winnaar al op het scherm van jullie. Die denkt van, die gaat hem vast winnen.
2: Dat moet altijd blijken in de koers. Hè. Dat is altijd, het zijn gewoon echt allemaal grote namen. Want bijvoorbeeld Tibor Del Grosso. Dat is een naam die bij het grote publiek toch langzaam wel een beetje bekend wordt. Rijdt ook in de ploeg van Mathieu van der Poel. Hij is eigenlijk een beetje de jonge Mathieu. Is al heel goed in het veldrijden. Hè. Is echt een wereldtopper geworden in een jaar tijd. En op de weg begint hij ook door te breken. Dus ik zie daar ook wel een rennen voor de toekomst in. En vorig jaar hadden we hem ook aan de start. En toen heeft hij, dacht ik, de strijdlust gewonnen. Ja. Of de leidersprijs. Een van de twee prijzen. Dus hij was wel echt een renner die behoorlijk veel inzet.
1: De profrace die begint om 7:00, 7:15.
3: Kwart over zeven.
1: Ja. Daarvoor is echt die gigantische reclamecaravaan.
3: Ja.
0: We beginnen de dag met de dikke bandenrace natuurlijk voor de jeugd. En die aanmeldingen lopen nu heel goed. We zitten nu op een stuk of 60. Oh, nou, op de dag zelf komen er altijd, vorig jaar hadden we 85. Dus die Rabo dikke bandenrace, dat gaat prima. En dan hebben we voor het eerst dit jaar de duo fietsen. Waarbij we ongeveer 16 bewoners van verzorgingstehuizen hebben, dan we van de Magische Hoeve. We hebben 5 van die duofietsen en daar hebben we wat prominenter op zitten. Kunnen we al wat over roepen?
2: Oh, zeker.
0: Van de prominenten, ja?
2: Ja, zeker.
0: Nou, in ieder geval, Koen Rijpma gaat erop zitten. Kees Kist gaat er natuurlijk op zitten.
1: Ja, Koen Rijpma, je loopt dus overeen, maar dat is wel de echtgenoot van Antoinette,
3: absoluut,
1: hè?
3: Absoluut.
0: Ja. Dus
2: en zelf ook wielrenner, hè? Hij gaat s'avonds gewoon bij ons mee in het criterium.
0: Ja, dus die gaat erop zitten. Gert Jacobs gaat erop zitten. Even kijken.
2: De hoofdsponsor, Non Cloen.
0: Non Cloen, de vader van Lars en Niels.
1: Ja.
0: Maar ook de wethouder.
1: Welke? We hebben er 4.
0: Ja.
2: Gerard.
1: Tilco.
0: Ja,
1: Tilco.
0: Tilco gaat erop zitten.
1: Tilco Gernaert, ja.
0: Dus dan hebben we een heel mooie pilotenstel wat op die fiets gaat zitten.
1: Ja, precies.
0: En dat wordt fantastisch, denk ik. Nou ja, goed, en dan komt inderdaad de bedrijventijdrit. Daar hebben we 9 mooie ploegen voor. En de een nog fanatieker dan ander. Dus dat wordt ook heel goed. En dan hebben we inderdaad de reclamecaravaan. Ja, en dan voor het eerst hebben we meet and greet. Daar halen we onze hoofdsponsors even uit de VIP-tent. Bauke Mollema natuurlijk bij, de burgemeester erbij.
1: Ja.
0: Henny Kuiper erbij. En dan hebben we een stuk of 70 mensen. Dat doen we in het gebouw van de Regionaal Praktijkacademie en de Business Club.
1: Oh ja.
0: Die helpen daar aan mee. En dan dat zal Gio presenteren. En heel belangrijk, we gaan daar ook een veiling doen.
2: Ja.
0: Maar dat...
2: Dat is een shirt, het laatste shirt dat Bauke... Tot vandaag, want hij heeft natuurlijk vandaag weer een shirt aan met een rugnummer. Of met rugnummers in de Klassica San Sebastian. Maar even hiervoor heeft hij de Ronde van Oostenrijk gereden. En daar is hij tot ieders verrassing weer derde geworden. Hè, met aankomst op Groze Glockner en dat soort dingen.
1: Ja, dat is onvoorstelbaar.
2: Echt.
1: Ja.
2: En dat hele dat shirt waarin hij heeft gereden. Rugnummers achterop, het zweet er nog in. Dat gaan we dus verloten voor de stichting van Antoinette de Jong. Het is de stichting tegen pesten.
1: Ja.
2: En daar hopen we... wel wat geld voor binnen te krijgen natuurlijk. Dat zou wel mooi zijn.
1: Ja, mooi.
0: Moet je even corrigeren, Gio. En dit gaat naar de stichting...
2: ik vergis me helemaal.
0: Stichting Groot Verzet tegen Kanker.
2: Ja.
1: Oké.
0: Dat van Rijn
1: prachtig.
0: En Klaasje Gaasta.
1: Ja. Ja.
0: Dus die zijn er uiteraard ook bij. Maar van vorig jaar hebben we inderdaad... Antoinette gedaan.
2: Ik rijd maar in mijn hoofd.
1: Ja.
0: Dus dat gaat dus dit jaar. Dus we hopen dat het... mooi wat gaat opbrengen.
1: Ja, inderdaad.
0: Dus,
1: inderdaad.
0: Ja.
1: Ja. Nou, op naar 4 augustus...
2: Ja, en Henny Kuiper dus, hè. Dat zei Johan net al eventjes tussendoor. Henny Kuiper.
1: Ja,
2: en die is dan onze prominente prominent die hebben we uitgenodigd. Ook om onder andere de prijzen aan het einde uit te reiken.
1: Okay.
2: Ja, en ik denk dat heel veel mensen, de wat oudere inwoners van Steenwijk, toch nog zoiets hebben van, goh, die zouden we nog wel weer eens een keer willen zien rondlopen en horen praten. En, dus ik denk dat Henny ook echt, die gaat hier wel genieten. Denk
1: ja, dat denk ik ook.
0: Van coryfeeën zoals een Kees Kist ook, Henny Kuiper.
2: Gert Jacobs.
0: Gert Jacobs.
1: Ja, precies. Ja.
0: Theodor Rooij.
1: Gert Jacobs met zijn lange fladderende haren, of ben ik
2: Gert juist anti-lange haren. Gert was helemaal kaal geschoren. Maar Gert was geen Teunissen. Teunissen.
1: Ja, die bedoel ik. Ja, die had van, precies.
2: Gert is helemaal kaal.
1: Ja. Nou zei mijn techneut nog wat net in mijn oor. Amusement.
0: Ja, amusement. Nou, wij sluiten natuurlijk af met Q-Music.
1: Ja.
0: Dat begint denk ik een uur of 9, 10.
2: Ja.
0: Maar die staan ook bij de meente. En we hebben ook in de VIP-tent hebben we nog een DJ die op zachte toon de muziek zal
1: Moeilijk voor een DJ, hoor.
0: Ja, maar goed, het is beloofd. Ja, dus okay. Dat we ook kunnen genieten nog van Jannes. Die praat natuurlijk de hele avond aan elkaar.
1: Ja.
0: En
1: daar heb ik vorige week een podcast mee opgenomen trouwens. Met
0: Jongens. Leuk. Ja.
2: Gezien. Ja.
0: En misschien wel heel belangrijk om ook even te vellen. We hebben dit jaar voor het eerst, en dat is een bedenksel van Jannes, de bergprijs. En dan denk je Steenwijk en dan een bergprijs, ja.
1: Dat dacht ik ook, toen ik dat las. Ja.
0: Maar bij de Grote Clemenskerk, daar is natuurlijk een kleine verhoging. Daar wordt een streep neergelegd en daar wordt 5 keer een sprint getrokken. En daar hebben we ook een bergprijs voor. En wat ook voor het eerst daar is, is een drankuitgiftepunt. Dus
1: we
0: hoeven ze niet helemaal naar de meente, maar dat kunnen ze ook. En ook Han van de meente heeft dat geregeld.
1: Super.
0: Dus dan hebben we aan beide kanten van het parcours hebben we wat. Dus vertier genoeg, gezelligheid. Dus laat de mensen maar komen.
1: Zo, zou ik ook zeggen. Het weer is volgens mij ook.
2: Als mensen die renners boven willen zien komen, heb dat allerhoogste punt. Ik geloof dat het 1,5 meter hoger is dan de meente. Wat het laagste punt is.
1: En dus,
2: maar op het hoogste punt, dan moeten ze daar ook vooral gaan staan om te kijken. Want dat is natuurlijk hartstikke
1: leuk. Ja, zeker. En is de prijs een bolletjestrui?
0: Nee, het is een bolletjesbeker.
1: Geweldig. Ja, mooi is dat om zulke soort dingen er ook in te verwerken. Ja, fijn.
2: En zeker met die klimmers die we hebben, hè?
1: Ja,
2: we hebben echte klimmers.
1: Ja.
2: Dus.
1: Ja. Nou, volgens mij heb ik alles wel eens een beetje doorgewandeld met jullie. En rest mij alleen nog jullie heel veel succes te wensen. En volgens mij gaat dat goed komen, want met zulk stelletje mannen aan de.
2: En mooi weer, hè?
1: Ja, heb ik net al.
2: Laatste verwachtingen.
1: Ja.
2: Prachtig weer.
0: Ja, het heeft wat heen en weer geschommeld, maar.
1: Ja. Wat zei je, Herman? Oh, bedankt voor de koeken, Johan. Ja, hij denkt ook overal aan, hè? Ja,
0: maar dat komt omdat Ria jarig is geweest, hè? Ria is 17 geworden, dus.
1: Dankjewel, Johan. Mannen, heel veel succes en tot volgend jaar zou ik.

0: mama that you had to see that.
1: Sorry, mama, that you have to see that. What if I see? Niks, toch? Nee, de techneut zegt nee. Dus we gaan gewoon door. Esther Vos en Carina Krok zijn aangeschoven. En we gaan het hebben over het openluchtspel in Havelte. De Speulkoelen. Ik vind dat zo'n leuke naam altijd nog, hè? De Speulkoelen. Ja. Hoe staat het ervoor met het stuk?
2: Nou, het staat er heel goed voor met het stuk. We hebben dit jaar zelfs een extra voorstelling gepland.
1: Ja.
2: Mede door de ervaringen van voorgaande jaren dat we te snel uitverkocht waren. Dus het staat er goed voor. En we hebben nu net een zomerstop gehad van een week of drie.
1: Ja.
2: En aankomende week gaan we los voor de volgende 8 voorstellingen.
1: Zo. Hoe wordt bij jullie zo'n stuk gekozen? Is daar een commissie voor of hoe gaat dat, Esther?
3: Ja, nou in ieder geval, onze regisseuses die lezen heel veel stukken. En nou, dat was dit jaar ook best wel lastig, wat ik begreep. Oh. En dan hebben zij uiteindelijk van heel veel stukken die ze gelezen hebben, blijven er een paar over. En dan vragen zij nog weer mensen om mee te lezen. En dan ja, wordt er uiteindelijk een beslissing genomen.
1: Ja.
3: Dit jaar hebben ze ook voor een stuk gekozen die ruim 20 jaar geleden ook gespeeld is. Ja. Alleen is hij naar deze tijd getrokken. Dus er zijn heel veel dingen aangepast. En ja, bij toeval had ook Ruine dit stuk gespeeld.
1: Oh.
3: Dus daar hebben we goed overleg mee gehad. En wij hebben het inderdaad eigenlijk heel anders laten zien dan Ruine.
1: Ja. Dus, maar zijn er zoveel stukken en dan zo dicht bij elkaar in de buurt en dan toch hetzelfde stuk pakken. Ja.
2: En toch is het lastig hoor om tot een beslissing te komen. En dan nog herschrijven onze regisseurs het ook in grote mate.
1: Ja.
2: Omdat ze het, nou ja, gewoon teksten zijn soms te ouder of te oud.
1: Ja, en moet het misschien ook passen bij de omgeving?
2: Zeker, ja. Ze gooien er wat plaatselijke wetenswaardigheden in. Dus wij hebben dit jaar ook echt ook zelfs andere personages zijn er opgedoken in ons stuk.
1: Ja.
2: Dus
1: okay.
2: Wij zijn vorige week gaan kijken in Ruine, omdat ze daar, wat Esther al aangaf, hetzelfde spelen.
1: Ja.
2: Nou, het is dat je weet dat het van origine hetzelfde stuk is, maar het is compleet anders.
1: Ja.
2: Dus dat is ook wel heel grappig om te zien hoe je het toch kan ombuigen.
1: Ja, ja, inderdaad.
2: Ja.
1: Ja. Het stuk heet Piepers en Parels.
2: Piepers en Parels.
1: Ja. Kun je er wat van vertellen? Esther of Rina?
3: Ja, nou ja, het is een stuk. Ik zit even over het origineel na te denken. Wat dat was?
2: Groeten van de Veluwe van de familie Bruinsma. Familie Bruinsma in de bocht.
3: Ja. En nou ja, wij hebben het. Of ja, het is dus. Wij hadden zoiets van toch een andere titel. En het gaat dus over twee families. De ene familie die heeft prijs gewonnen, oma.
2: Mama, ik ben mama en ik heb prijs gewonnen. En ik dacht dat ik ik dacht in een hotel te komen.
1: Ja,
2: ik kwam op een camping.
3: Ja, en nou ja, dus dat is de familie die heel erg goed gesteld is. En dus eigenlijk niet van een camping moet weten. En de andere familie die gaan eigenlijk jaarlijks kamperen. En die is echt volks, zeg maar.
1: Ja.
3: En die komen elkaar op die camping tegen, omdat er wat gedoe is over welke caravan. En dat geeft wel heel veel hilariteit.
2: Ja, en de naam Piepers en Parels komt eigenlijk meer van wij zijn de familie van de parels. Hè. We zijn de familie van Berendonk en dragen parels.
1: O jee, ja.
2: En de familie de Mulder, die zijn heel druk met het schillen van de piepers de hele dag. Want Kobe wil het goed op orde hebben voor het avondeten.
1: Ja, ja.
2: Maar in de tussentijd zijn wij eigenlijk ook de familie die heel veel piept. Want wij zijn constant niet eens met alles wat daar gaande is.
1: Ja, inderdaad, zo kun je dat ook vertalen natuurlijk.
2: Dus wij zijn eigenlijk de piepers en de parels altijd tegelijk.
1: Ja.
2: Dus daar is eigenlijk de naam ook van afgeleid.
1: Ja. En die staan natuurlijk bijna naast elkaar, hè, op de camping.
2: Zeker.
1: Gok ik maar zo.
3: Ja, klopt. Ja, eigenlijk, ja. We staan naast elkaar en de familie Mulder vindt het fantastisch om te zien hoe familie Berendonk heel erg aan het klagen is. En
2: En de familie Berendonk, die vindt dat hele campingleven, dat is zo onder de maat. En voor sociaal zwak volk. Dat ze die zich daar zo niet thuis voelen. En behalve, denk ik, kleindochter Anne Fleur. Hè? Esther is Anne Fleur.
1: De naam zegt het al, hè? Ja.
3: Anne Fleur.
1: Dat is wat anders als joken.
2: Ja. Niks mis met joken trouwens. Nou, je zingt toch uiteindelijk wel. Want jij wil ook eigenlijk niet naar huis.
3: In het begin niet, maar later is het beter. Ja. Ja. Ja. En met name vader, die is ook, die vindt het ook wel.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja. Het decor, want dat is, moet natuurlijk ook gedaan worden. Hoe gaat dat? Worden er caravans neergezet? Of,
3: Er zijn caravans neergezet. En okay. Ook ja, hele oude eigenlijk. Dat was een hele zoektocht. Maar ze zijn uit, uit het zuiden van het land gekomen. Want die weer mensen gingen ophalen. En het is uiteindelijk gelukt. En verder ja, is de decorploeg heel hard bezig geweest om het weer helemaal tip-top in orde te maken. Ja, en dat is eigenlijk altijd fantastisch hoe het decor eruit ziet.
2: Het is echt het geheel. Ik zeg ook altijd, het valt echt allemaal met elkaar samen. Mm-hmm. Op het moment, je hebt spelers nodig, die kunnen nog zo goed spelen, maar als er geen decor is en het licht en het geluid en al die vrijwilligers eromheen, dan heb je gewoon geen stuk.
1: Nee, klopt.
2: En dat vind ik in Havelte wel zo, tot in de details klopt het.
1: Ja.
2: En nou, dat maakt ook denk ik dat je als je daar zit, dat mensen echt ook teruggeven. Want het voelt echt als een feestje hier om hier te zitten.
1: Ja.
2: Alleen al te kijken naar wat er allemaal op dat podium gebeurt. En er staan inderdaad caravans, tenten in retro-stijl.
1: Ja, ja, ja.
2: Een retro-camping.
1: Ja, ja, leuk. Ja,
2: het is
1: leuk.
2: Een plaatje om te zien.
1: Ja. Ja. Met hoeveel mensen spelen jullie dit?
2: Met 8 personen.
1: 8 personen.
3: Ja, 8 personen.
2: Okay. En een heleboel figuranten.
1: Ja, ja.
3: Figuranten hebben erbij.
2: Maar er moet natuurlijk toch ook wel wat leven zijn op
1: de camping. Zeker. Ja.
2: Dus er wordt gebadminton, er wordt met rolletjes toiletpapier rondgelopen.
1: Ja, dat is echt. Dat hoort erbij, hè?
3: Met, ja, overal is wel wat te zien.
2: Ja, er is een pool te zien.
1: En dan zit je daar heerlijk te genieten. De inwendige mens wil natuurlijk ook wel wat, hè? Koffie, thee, wat anders.
2: Zeker.
3: Ja. Er is een kiosk en daar staan dus ook vrijwilligers in. En die, je kunt dan bij aanvang zeg maar wat te drinken halen. Er is een pauze dat je wat kan nuttigen. En de bekende rookworst is altijd verkrijgbaar. En dan na die tijd kun je ook nog zitten. Er staan leuke, stoeltjes
1: waar je
3: tafeltjes,
1: gezellig nog kunt napraten.
2: Ja, de speelkoelen ligt natuurlijk prachtig tussen de bomen. Dus als je aankomt lopen, dan zie je de lampjes al hangen. En helemaal als het nu wat eerder donker wordt. Hè, dat is altijd de charme van wat later in het jaar, de voorstellingen. Dan zit je echt in het donker met de lampjes en de kiosktafels.
1: Een sfeertje. Ja, precies.
2: Gebeuren.
1: Ja. Ja. Dan hebben jullie nog 8 te gaan, zei je net. Even vogelvlucht de datums, want zometeen noemen we wel even het webadres. En dan kan men daar natuurlijk op kijken voor kaartjes te kopen.
2: Ja, ze staan daar op dat foldertje onderop. Staan
3: we beginnen vrijdag weer.
2: Ja.
1: Ja.
3: De eerste, we hebben woensdag nog een doorloop, omdat we natuurlijk 3 weken rust hebben gehad. Dus we moeten even weer doorheen.
1: Ja, precies.
3: En dan vrijdag en zaterdag. En dan daarna, die week daarna, hebben we volgens mij de 13e
1: en de 15e. Ja.
3: En we hebben dan nog 1 vroege voorstelling om 19:30.
2: De 19e is dat.
3: De 19e.
1: En dan de 21, 26 en 28.
3: Ja. En 15 is alweer uitverkocht. En er zijn nog een heel aantal die heel snel gaan nu. Dus die hebben nog maar een paar kaarten zijn er beschikbaar. Dus vorig jaar was alles uitverkocht. Dus het is mooi als alles dat je zo snel mogelijk koopt.
1: Ja, dan weet je het meestal zeker dat je wat.
3: Vorig jaar hebben veel mensen toch achter het net gevist.
2: Ja, en daarom is er ook een extra voorstelling dit jaar. Eentje meer dan vorig jaar. Om toch nog wat meer mensen de kans te geven om kaartjes te kunnen kopen.
1: En die kaartjes die kunnen gekocht worden via www.openluchtspelhavelte.nl. Openluchtspelhavelte.nl. Of de. Heet zo'n ding? Zo'n code, QR-code. Op het kaartje wat verspreid wordt om aan te geven wanneer en hoe laat.
3: In de omgeving hangen wel posters en flyers. Ja.
1: Nou, ik wens jullie ontzettend veel succes. Uitverkocht worden, denk ik sowieso. wie kan het zeggen? Hè? 8 of 9 keer spelen voor een uitverkochte tent, toch?
2: Ja. Zeker.
1: Ja.
2: Daar zijn we ook best wel trots op.
1: Nou, dat mag ook. Ja. Nogmaals, heel veel succes en tot volgend jaar.

0: Aangeschoven aan tafel is Fred de Boot. En Fred heeft alles te maken met de grote kerk, maar dan met de activiteiten er, ja, niet rondom de kerk, maar in de kerk.
1: Zo is het.
0: Welkom, Fred.
1: Dankjewel. Sinds een jaar of 5 geleden hebben we dus onze geloofgemeenschap gescheiden. We hebben er een geloofgemeenschap, uiteraard. Die bestaat nog, die is heel levendig. Maar daarnaast hebben we er een stichting van gemaakt. En deze stichting die organiseert nu sinds een jaar of 5 allerlei klassieke concerten, koorbijeenkomsten. De kunstkring van exposeren ook regelmatig. Kortom, Beethoven-concerten doen we. We doen orgelconcerten. Nou, er is een scala waar gelukkig een heleboel mensen op afkomen.
0: Ja.
1: En daar zijn we heel erg blij mee. Want de inkomsten die daar voor ons voor overblijven, die gebruiken wij voor het onderhoud van die prachtige, mooie, grote Steenwijkse kerk.
0: Ja, ja, ja.
1: En nu dit keer zijn we in contact gekomen met een heel speciaal gezelschap. We hebben dit nog nooit hier gehad. Zij komen uit Londen, uit Engeland. En ze heet de Lumos Experience.
0: Ja.
1: En zij geven op vrijdag 7 augustus een 2 concerten in de Grote Kerk. En zij, dat concert dat houdt in dat zij 3000 kaarsen aansteken.
0: 3000,
1: dus,
0: Fred?
1: 3000. Dat is een enorm aantal. En dus je krijgt een soort candlelight concert.
0: Nou, precies. Ik zag de foto van de poster. Ja. En jee, maar het is een lichtzee.
1: Ja, het is werkelijk fantastisch. En natuurlijk hebben wij mooie kroonluchters in de kerk. Nou, die kunnen we uiteraard, die worden ook aangestoken.
0: Ja.
1: Maar dit wat zij brengen, dat is toch wel heel speciaal. Ik heb dat zelf nog nooit meegemaakt.
0: Dus steken ze dan zelf ook die kaarsjes aan? Of doet dat een team van
1: Nee, zij doen alles zelf. Zij hebben een heel team wat hier komt. Die komen 's middags al om 3 uur. En die gaan de hele kerk inrichten. En ze gaan ook al die kaarsjes, enorm werk natuurlijk. Ja. Die gaan ze allemaal aansteken. Dus het concert zelf is een klassiek concert. En dan spelen zij heel veel nummers van de Beatles. Het staat in het teken van de Beatles ook. Dus noem maar even op. Nummers als Hi Jude en Let It Be. En Yesterday. Allemaal hele bekende nummers. Ja. Tenminste, zeker uit onze tijd. De mensen, de 60, 70, 80-jarigen. Die zullen zich dat nog herinneren. Het is natuurlijk schitterende muziek, maar vertolkt op een klassieke wijze door een strijktrio.
0: Oké.
1: Ja.
0: Dus er wordt niet bij gezongen of zo, het is gewoon muzikaal.
1: Nee, het is puur muzikaal. Nou, en wat ik al zei, we hebben 2 concerten. 1 concert begint 's avonds om 7 uur.
0: Mm-hmm.
1: En dat duurt tot 8 uur. En dan hebben we even een 30 minuten pauze. En dan om 8:30 worden de bezoekers verwacht voor het concert van 9 uur. Dat start om 9 uur. En dat is dan om 10:00 is dat afgelopen.
0: Ja.
1: Kaarten is ook belangrijk, denk ik. Die kunt u krijgen op de site van, of kopen op de site van Lumos Experiences.
0: Oké.
1: Ja. Ja.
0: Lumos, en dat is Lumos.
1: Helemaal goed.
0: Ja, en dan Experience, nou ja, dat weet men wel hoe je dat schrijft of typt.
1: Dat denk ik ook wel.
0: Ja. Je hebt ze zelf al meegemaakt, Fred, of is het voor jou ook nieuw?
1: Nee, voor mij is het compleet. Het is voor ons allemaal compleet nieuw. Ze zijn op tour. Dus ze zijn al, meen ik, in Leeuwarden geweest, maar ze komen nog in Zwolle. Ze gaan nog naar Zeeland.
0: Heerenveen of Hogeveen, zag ik ook
1: Klopt,
0: voorbij komen.
1: Helemaal. Ja, ja, dus zij hebben echt nu een 30 minuten de tijd om door heel Nederland te trekken.
0: Ja, nou ja, mooi.
1: Dat is heel bijzonder.
0: Ja. Nou zit jij in het team van activiteiten, zingend vanuit de Grote Kerk? Of
1: ja, dat doen
0: ben je ook bij betrokken?
1: Dat doen we ook nog steeds. Dat is dat doen we nu inmiddels alweer. Ja, de tijd gaat zo. Dat doen we al 20 jaar weer.
0: Zo.
1: Dat is een enorm succes hiervoor. En niet alleen maar voor Steenwijk, maar rondom, nou zeg maar uit Steenwijkerland komen daar veel mensen naartoe. We hebben altijd hele goede en fijne koren. En dat wat ik de eerstvolgende keer is op zondagavond 4 oktober 2026. En dan begint dat om 7 uur 's avonds. Mm-hmm. En dan medewerking wordt verleend door het gospelkoor El Jakim uit Zuidwolde. En dat staat onder leiding van geen onbekende hier uit de buurt, Harald Kooi.
0: Ja, inderdaad. Ja. Hele bekende.
1: Dus dat belooft ook weer heel iets moois te worden. Ja, en dan wou ik toch nog even herhalen. Vergeet ook niet de Beethoven-concerten. Ja. Dat zijn er 6 stuks. Daar beginnen we straks ook weer mee als het seizoen start. Orgelconcerten. Nou, kortom, kunstkring heb ik al genoemd. Kortom, er zijn, houd het in de gaten, want er zijn heel veel activiteiten in de Grote Kerk. Ja, kopje cultuur, ook natuurlijk niet vergeten.
0: Ja, dan, de start van de kunstkring.
1: Van de kunstkring, dat is meen ik op 5 september uit mijn hoofd gezegd. Dus kortom, er zijn heel veel activiteiten in onze Grote Kerk waar we zelf heel erg blij mee zijn. En wij hopen natuurlijk ook alle steenwiekers.
0: Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel, tuurlijk. Ja, als ze van vakantie terugkomt, dan ziet die toren uit de verte.
1: Ja.
0: Dat is toch prachtig thuiskomen.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Fred, dank je wel voor je informatie. Ik neem aan dat je zelf ook naar dat concert gaat vrijdagavond. Heel veel plezier dan.
1: Dank
0: Geniet ervan. En tot een volgende keer.
1: Ja, dank je wel hoor.

0: Ja, en ineens was stil, want ik zat vol bewondering te kijken naar een pen die ik gekregen heb. Even kijken wat erop staat. VTRB en de Friese aanspanning. Ringrijderij Blokzijl 2026. En tegenover mij zitten Sarah Smit en Alfred Melendorp. En jullie zijn betrokken bij de VTRB Blokzijl.
1: Dat klopt.
0: Nou, kijk. Ja. Nou, zijn we klaar.
2: Ja, precies. Verhaal gedaan.
0: Wat een mooie pen.
2: Nou, dankjewel. We zijn er ook heel trots op.
0: Nou, dat mag. Dat mag. En nou kreeg ik net van die kant daar achter het muurtje te horen. Ik moest vragen waar je ze kon krijgen, kopen, weet ik veel.
2: Nou, nee, we maken altijd een klein pakketje voor de deelnemers van de ringrijderij. Dat zijn manners en stakers. Die komen met hun paarden en koetsen naar Blokzijl elk jaar. Dit jaar op 8 augustus. En we maken altijd een klein bedankje voor hun. Want we zijn heel blij dat ze daar elke keer zoveel moeite in steken en hun best voor doen. Dus dit keer hadden we eigenlijk al iets moois bedacht. Maar ik moest nog wat spandoeken bestellen voor de evenementen. En ik dacht, joh, wat kan ik nou stiekem zonder overleg met de rest van het bestuur hier nog even bij gooien? En toen heb ik de pen ontworpen. Dus die elke deelnemer en de juryleden, die krijgen daar een mooi exemplaar van. En jullie dus natuurlijk ook.
0: Ja, zeker. Ik neem hem gewoon privé mee.
2: Ik zou het doen. Ja, natuurlijk.
0: Dankjewel. Ja. Ringrijderij, ik vind het altijd... Ja, ik moet heel eerlijk bekennen, ik heb het nooit in echt gezien... maar van foto's en zo, filmpjes, video's, prachtig.
2: Ja, wat fijn.
0: Ja.
2: Het is ook, het is een mooi spektakel.
0: Ja, inderdaad. Ik vind het eigenlijk zonde als ze daar nog mee moeten wedstrijden... gewoon zo'n tour op zich aan te kunnen bekijken. Dat is toch sowieso al prachtig genoeg.
2: Ja. Nou, daarom rijden ze ook om 7 uur voordat de echte ringrijderij begint... rijden ze eerst een rondje door Oud Blokzijl. En vorig jaar hebben we daar hele mooie foto's van laten maken... door Alette, mijn buurvrouw toevallig. Okay. Met de hondman, zij is opgraven. Dus we hebben dit jaar ook prachtig promotiemateriaal om dat te verspreiden. En dan zie je ook, het staat zo mooi, die oude koetsen... de oud aangeklede ruiters. Iedereen die daar meedoet. En dan in het oude stadje. Ja, het is een prachtig zicht.
0: Ja. Kun je zo'n koets beschrijven, Alfred?
3: Ja, het zijn verschillende koetsen. Er zitten geen eisen aan qua hoe het eruit moet zien. Ook niet qua aantal paarden wat ervoor geplaatst wordt. De Friese aanspanning is eigenlijk de organisatie die het opstart. Mm-hmm. Maar die heeft er ook voor gekozen om de vrijheid te geven... om er ook andere rassen toe te voegen. Dus de ene koets is heel klein, de andere is heel luxe. De een heeft 2 paarden, de ander heeft 4... groot, klein, alle varianten zijn mogelijk. En dat maakt het ook zo speciaal.
0: Ja.
3: Omdat het een speciale locatie is voor de mensen.
0: Ja, inderdaad. Het past bij elkaar, laat ik het zo zeggen.
3: Ja, de Friese aanspanning die benadert ons ieder jaar van... mogen we wel weer komen?
0: Ja, geweldig.
3: We hoeven ze niet te vragen.
0: Nee.
3: En dat heeft vooral te maken, de deelnemers vinden het prachtig... om langs het water te kunnen lopen. In Friesland hebben ze eigenlijk weinig plekken, ondanks dat er veel water is, waar het mogelijke is.
0: Ja.
3: Dus ja, ze komen altijd met heel veel plezier deze kant op.
0: Ja. Dan heb je de koetsen besproken. Hoe gaat het met die mensen die erop zitten, de rijders?
3: Nou, de deelnemers die komen rond 7 uur, stellen ze zich op. Dan gaan ze plaatsnemen op de koetsen. Dan zit er een jury die al gaat kijken van welke koets ziet er mooi uit. En eventueel voor het schoonste geheel, zoals ze dat zo mooi noemen... Ja. Vervolgens gaan ze met meerdere. Sommige koetsen hebben ook allemaal passagiers mee in klederdracht. En vol ornaat zeg ik altijd maar.
0: Yeah.
3: Anderen hebben allemaal kinderen mee. Anderen hebben huisdieren mee. Ja, okay. Alles.
0: Ook
3: alles,
0: een klederdracht?
3: Ja, alles.
2: Ja, okay.
3: Alles mag.
2: Ja. Ja. Okay. Ja. En dan zit er altijd natuurlijk... en een manner en een steker. Dus 1 persoon die echt zich met paarden bezighoudt... en de ander die de ringen langs de kade van de haven erop steekt. Want dat is het doel natuurlijk. Naast het goed uitzien, ook de ringen meenemen.
0: Je zou haast denken dat dat de hoofdzaak is.
2: Ja.
0: Maar het is inderdaad wel een ringrijderij.
2: Ja,
0: dus,
2: meerdere aspecten aan.
0: Ja,
2: klopt.
0: Je hebt dan net al een klein beetje genoemd... maar hoe gaat zo'n wedstrijd dan? Je komt aanrijden en... Moet je dan met die zeg al steker, de stok door die ringetjes steken?
2: Ja.
0: Op wat voor hoogte zit dat?
2: Wat voor hoogte?
3: De hoogte is ongeveer 1,50 meter, denk ik.
0: Okay.
3: De koetsen komen en er zit dus een man erop en meestal een dame, de steker. En
0: waarom is dat een dame?
3: Ja, dat is denk ik nog een beetje traditioneel opgesteld. De man zit aan het roer.
2: Het hoeft niet hoor. Er is ook wel eens verandering in. Maar inderdaad, het komt nog wel het meest voor zo.
3: Ja, traditionele gebeuren.
0: Ja.
3: En dan gaan ze dus langs 4 palen. Soms 5, maar het laatste jaar zijn het 4 in verband met de afstand. Dan hebben ze een soort van pistool waar een pen aan zit. En dan moeten zij op een bepaald tempo moeten zij dus met die pistool die ringen raken.
0: Ja.
3: / pakken. En als ze hem gepakt hebben, krijgen ze een punt. Daarnaast wordt de tijd in de gaten gehouden. Het gaat erg formeel toe. Er komen de eerste keer dat ik het meemaakte, de jury kwam binnen. Dat waren dan 7 mannen strak in het pak. Volledig in het zwart.
0: Oh.
3: En die gaan dan hun locatie bepalen. Het gaat erg formeel. Maar goed, het is leuk om te zien. En dan vervolgens wordt er gekeken van, nou, heeft iedereen zijn snelheid wel gehaald? En al dat soort zaken. Ja.
0: Ja, en daar wordt een prijs op bepaald.
3: Ja, we hebben berekend. Altijd een eerste prijs. Dat is ook een beker met een financiële bijdrage. Nou, daarnaast krijgen alle deelnemers toch een kleine bijdrage voor het starten. Want ja, het brengt wel wat behoorlijk wat kosten met zich mee. Ja. Zeker met de brandstofprijzen die we nu hebben.
0: Ja.
3: Ze krijgen een startgeld en we hebben meestal wat prijzen. En daarnaast hebben we de familie Pot, lokaal wel bekend. Die is de jurering, die doet de jurering en die kijkt naar het schoonste geheel. Dus die kijkt naar het hele plaatje. En voor die partij hebben we ook allemaal een prijs in gedachten.
2: Dus 2 categorieën daarin. Ja.
0: En het is allemaal volgende week zaterdagavond.
2: Klopt, de rondrit begint zaterdag 8 augustus om 7:00. En dan de echte start van de ringrijderij. Burgemeester Erik de Groot, die komt die openen. Mooi. Dat vindt plaats om 19:30 langs de haven van Blokzijl.
0: Oké, en er zijn nog kaarten voor?
2: Het is gratis toegankelijk. Dus er zit ook geen limiet aan het bezoekersaantal. We hopen natuurlijk op een mooie opkomst. Vorig jaar was prachtig. De hele kade stond vol aan alle kanten. Dus,
0: nou, mooi.
2: We kijken ernaar uit. Ja.
0: En die week erop, jullie blijven aan het feesten. Is er nou weer? Ja.
2: Ja.
0: Hou hem erin, de feesten. Ja, jaarmarkt.
2: Ja.
0: Ja. Jaarmarkt.
3: Ja, klopt. De jaarmarkt die staat gepland voor 15 augustus. Dat is traditiegetrouw. Ik geloof nu de 54ste keer. 54ste keer.
0: Ja?
3: Ja, de familie Lasje heeft dat 50 jaar georganiseerd. En wij hebben dat met een nieuw bestuur overgenomen een paar jaar geleden. Nou, is leuk om te zien. We hebben ruim 70 standhouders. Zowel oude bekenden als nieuwe. Daarnaast hebben we ook de traditionele activiteiten.
2: Met de oude ambachten, die zijn altijd aanwezig. Dus die laten heel mooi zien hoe zij hun werk ook maken ter plekke. Nemen hun hele installaties mee en die maken er echt wel een mooie show van.
0: Ja, dat is altijd leuk om dat te zien, hè?
2: Ja, dat is prachtig. Ja. Ja, en ook zo'n passie die ze overbrengen daarvoor.
0: Ja.
2: Dus dat maakt het ook echt levendig. En ook het Koopmansvrouwenkorps. Koopmans Vrouwenkoor hoort daarbij.
0: Al van Lucie de Lange.
2: Ja, precies. Ja, wel bekend, denk ik. Ja, ja. Die hebben een aantal optredenen gespreid over de dag. En dat is ook zo ontzettend leuk. Iedereen die staat daar omheen en mee te zingen en te swingen. En die doen dat ook ontzettend leuk.
0: Dus, ja, het is al een feestje op zich, hè?
2: Ja, dat is het. Ja. Ja, het is een hele gezellige dag. En sorry, er is natuurlijk zoveel horeca lokaal ook. We hebben ook nu echt een etenspleintje. Dat is dan aan de achterkant van de markt. Dus daar hebben we eigenlijk verzameld. Daar staat een traditionele broodstand met ook een echte oven. En ja, je ziet heel mooi hoe dat vroeger ook gedaan werd op die manier. Maar ook een koffiesteentje en een stand met gebak. Die komt nu voor het eerst erbij. En we hebben er echt een mooi pleintje van gemaakt. Dat je ook aan het einde van de markt dan even lekker kan uitrusten en kan bijkomen. En dan loop je langzaam weer terug langs de kramen.
0: Ja.
2: En dan zijn er nog de terrasjes die je altijd terugvindt in Blokzijl om een laatste borreltje nog te nutten.
0: Dus nou, daar is over nagedacht.
2: Nou, dat kan je zeggen. Ja. Ja, ja. Dus dat wordt een hele gezellige dag.
0: Ja, al vooruitgekeken naar het weer.
2: Ja, de ringrijderij ziet er nu goed uit. De jaarmarkt, ja goed, dat is dan net over 2 weken nog. Daar gaat denk ik zoveel nog in veranderen. Maar goed, het ziet er nu goed uit. Dus hopelijk wordt het precies zoals het gepland is.
0: Ja, dat mag nu wel een keer, hè?
2: Ja, we moesten wel even de evenementen die afgezegd moesten worden met dat hete weer.
0: Ja.
2: Dat is gewoon heel vervelend voor alle organisaties die daarmee betrokken zijn. Dus nee, we hopen dat wij dat niet hoeven mee te maken inderdaad.
0: Nee,
2: gaan we niet vanuit.
0: Nee.
2: Nee.
0: En de jaarmarkt die gaat hoe laat open?
2: Die vindt plaats op 15 augustus, ook een zaterdag, van 10:00 tot 17:00. Maar goed, daarvoor is Blokzijl zelf natuurlijk altijd al open. Dan kan je gezellig een rondje lopen door de rest van het stadje. Ja. Voor of daarna. Dat is altijd genoeg te doen. Maar de jaarmarkt van 10 tot 5.
0: Oké. Ja. Nou, Sarah en Alfred, hartstikke bedankt voor de informatie. Ja. En zelf heel veel plezier ervan.
2: Heel erg bedankt dankjewel. Ook. Was leuk om hier te zijn.
0: Graag gedaan. En ik mag gelijk... Ja, ik wacht altijd totdat het een riedeltje geweest is. En dan kom ik erin, maar goed. Ik ga maar gewoon afkondigen. Gasten, allemaal bedankt voor hun informatie. U bedankt voor het luisteren. Ik wens u een heel fijn weekend. Geniet van het weer. En tot volgende week.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand bij Venray. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en het vuur breidt zich nog steeds uit. Twee helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vanwege de rookontwikkeling werd een waarschuwingsbericht gestuurd via NL Alert. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De tientallen boeren die vorige week bij de A35 bij Almelo blokkeerden, krijgen geen boete. De politie zegt daarvoor onvoldoende informatie te hebben. De kentekens van de trekkers waren afgeplakt. Donderdag blokkeerden zo'n 80 boeren de snelweg vanwege de stikstofplannen van het kabinet. De politie heeft videobeelden van de actie, maar daarop zijn dus geen kentekens te zien. Het afplakken van kentekens is verboden, maar volgens de politie is het moeilijk om daar nu iets tegen te doen. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op. Maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Een Brit die zijn overleden moeder in een vriezer bewaarde is veroordeeld tot een gevangenisstraf. De moeder van 89 overleed in 2023. Haar zoon bewaarde het lichaam jarenlang in een vriezer, zodat hij haar pensioen en uitkeringen kon blijven ontvangen. Het lichaam van de vrouw werd afgelopen februari pas gevonden door de politie. De Britse man heeft zijn daden bekend. Hij moet 2 jaar en 4 maanden de cel in. Het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij 20 graden. Morgen geregeld zon en maximaal 33 graden.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
2: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
2: Voor iedereen.

0: Uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand in Noord-Limburg. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en de brand is nog altijd niet onder controle. Twee helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer ligt stil. ProRail verwacht dat de treinen vanaf morgenochtend 9 uur weer normaal rijden. De tientallen boeren die vorige week de A35 bij Almelo blokkeerden, krijgen geen boete. De politie zegt daarvoor te weinig informatie te hebben. De kentekens van de trekkers waren afgeplakt. Donderdag blokkeerden zo'n 80 boeren de snelweg uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. De politie heeft videobeelden van de actie, maar daarop zijn geen kentekens te zien. Het afplakken van kentekens is verboden, maar volgens de politie is het moeilijk om daar nu iets tegen te doen. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongeluk met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Bij het EK Schoonspringen in Parijs heeft Else Praasterink brons veroverd. Dat deed ze op de 10 meter toren. Praasterink evenaarde daarmee haar prestatie op het EK vorig jaar, toen ze ook derde werd. Het weer: de komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS-journaal.

en nou verdoofd sinds een dag of twee. Vlinders in mijn hoofd, weten hoe het voelt nou om verliefd te zijn. Hoe kon ik het weten? Mijn wereld was zo klein. Nou, ik keek om me heen, door een roze bril. Veel te lang alleen, ik stond een beetje stil. Mannen bij de vleet, wachtend in een rij. Het doet me toch geen reet.

0: actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

understand. Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.

0: Op de video en meldt dat er vlak voor de explosie automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen is. Volgens Rusland was het een opzettelijke aanval van Oekraïne op burgers. In een verklaring die in handen is van CNN reageert Oekraïne, maar zegt daarin niet of het een Oekraïnse drone was. Een Oekraïnse legerleider zegt dat de Russische luchtverdediging de drone neerschoot boven een strand vol vakantiegangers. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand in Noord-Limburg. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en de brand is nog altijd niet onder controle. 2 helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vanwege de rook kregen inwoners van omliggende dorpen een NL-alert. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer ligt stil. ProRail verwacht dat de treinen vanaf morgenochtend 9 uur weer normaal rijden. Bij het Europees kampioenschap schoonspringen in Parijs heeft Else Praasterink brons veroverd. Dat deed ze op de 10 meter toren. Praasterink evenaarde daarmee haar prestatie op het EK vorig jaar, toen ze ook derde werd. Het weer. De komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige periode. En vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt de komende dag opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht, dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos op 105.4 FM.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de hele nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd, kregen ze daarbij hulp van twee legerhelikopters. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend.